0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt.
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja.
5: Ja, is goed hoor.
6: Hé, wat is dat? Oh, een ring.
7: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie. Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
6: Maar hij ligt gewoon hier.
8: Amai, ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
9: Natuurlijk niet, ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
8: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
9: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
8: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
9: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op, gauw naar het kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
8: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
6: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
8: Oh nee?
6: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
8: Oh ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
6: Ja, meneer.
9: Daar zal je hem hebben.
6: Pardon, mag ik er even langs?
9: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
6: Ja, maar...
9: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
6: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
9: Dat is ook precies de bedoeling.
6: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prinses haar ring terugkrijgt.
9: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
1: Benjamin, wat ben ik daar blij mee, mijn trouwring. En beloofd is beloofd, kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
6: Ik hoef helemaal geen beloning.
1: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
6: Vooruit, als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... Die bezem die daar tegen de muur aan staat.
1: Wat?
6: Dan zal ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
1: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
6: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
6: Ik wil twee bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
1: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
6: Dat zal ik u vertellen.
9: Waar blijft die nou?
8: Daar heb je hem.
9: Ah, wat heeft hij bij zich?
8: Niks.
9: Niks?
6: Hallo.
9: Waar is je beloning?
6: Binnen. Omdat hij toch voor jullie is, wil prinses Assepoester hem zelf geven. Dus nu vraagt ze of jullie binnenkomen.
8: Amai. Op bezoek bij de prinses.
6: Tot ziens.
9: Wat sta je daar nou nog? We gaan onze beloning halen.
8: Ja.
0: De heks wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
8: Als je nog eens wat weet...
9: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
0: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: luisteren via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
1: Hallo Kids Radio.
2: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Zo, een hele goede morgen. Tijdens de zinderende zomer van 2026. Nou, dit is een zomer, die gaan we niet lang. Daar gaan we nog lang over napraten, dat wou ik zeggen. Want het blijft maar warm en heet. En vandaag wordt het ook weer zo'n super, super knetterhete dag. Tot aan 36 graden, nog wat warmer dan gisteren. Nou, ik ben er klaar voor, ik hoop jij ook. Goed insmeren, zomerhitjes bij de hand. Zoals net dat liedje van Tonky en Jack. En ja, vanmiddag. Dan, ik zou wel even aanraden. Tussen 1 en 3 hebben wij een speciale poolparty vanaf Camping Paalberg in Ermelo. Dat is tijdens onze zomertour. En dan gaan we langs de leukste campings. Nou, daar staan we dus vanmiddag langs het zwembad. Tussen 1 en 3. En hebben we daarna ook nog tussen 4 en 6 onze live middagshow. Hallo weekend, het is druk.
3: Hey, dit is de ochtend.
2: Maar wel gezellig hoor.
3: Ah.

zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En deze Rutger die is al heel lang bezig in de muziek. En daarom is het ook zo leuk dat hij nou dan eens een keer een zomerhit scoort. Zomerhits, ze waren en ze zijn er genoeg deze zomer. En de een na de ander die komt voorbij. Dit is natuurlijk toch wel een van de allergrootste. Bauza en Magnetic.

0: Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow van Hallo Kids Radio tijdens een hele hete dag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, voor het noorden van het land een van de laatste dagen van de vakantie. Maar als je nou het midden of in het zuiden woont, dan kun je nog prima naar het noorden toe. We zitten deze week in de provincie Groningen. Met de zomerprovincietour van Hallo Kids Radio en go-kids.nl. Dat is de website waar je alle leuke tips vindt. En we gaan even naar het Hoge Land Warffum. Dat is een openluchtmuseum waar het leven van vroeger tot leven komt. Compleet met oude boerderijen en ambachten. Kinderen ontdekken daar hoe hun overgrootouders leefden zonder wifi of iPad. Ja, dat hadden ze vroeger niet. Nou, dat is leuk voor iedereen die van geschiedenis houdt. Met een vleugje boerenerf. Gezelligheid. Het Hoogland van Warffum dus. Dan tip nummer 2. Dat is de Wedderbergen. Ik herhaal de Wedderbergen. Dat is een recreatiegebied met zwemplas. Een speeltuin en volop ruimte om lekker buiten te ravotten. Ideaal voor een zonnige dag zonder duur entreekaartje. Hey. Natuur, water en spelen in één simpel pakketje. Dat is dus de Wedderbergen. En dan gaan we even door naar Leens, ook een plaatsje in Groningen. Daar vind je de Doezoe. Dat is een insectenparadijs in Leens dus, waar spinnen, kevers en andere kriebelbeestjes de sterren zijn. Nou, het is perfect voor kinderen die van griezelig koele beestjes houden. En ook voor ouders die net iets minder enthousiast zijn over spinnen natuurlijk. Hè. Klein, maar boordevol beestjes en wauwmomenten. Doezoe, insectenwereld in Leens dus. Nou, dat zijn 3 tipjes. Vanmiddag heb ik er nog een paar. Want dan gaan we onder andere naar het Groningen Museum en naar de bioscoop. Want dat is het ook lekker hoor, in de zomer als het heet is. Dit waren voor vandaag de go-kids.nl. Tips, want dat is namelijk de website go-kids.nl. Daar vind je de leukste uitjes.

0: Zo, en toen was het opeens...
1: Volgens mij...
2: Half acht.
1: Is er hier...
0: Ja.
1: Iemand...
0: Nou...
1: Jarig!
0: Zullen we eens even gaan kijken of er iemand... Ja, nou ja, dat is... Er zijn elke dag mensen jarig natuurlijk, hè. Wat dacht je van Nicolette van Dam? Bekende presentatrice op TV, 42 jaar geworden vandaag. Maar wij kijken ook even op de... kalender van onze eigen radiozender. En de luisteraars, of daar jarigen tussen zitten. Nou, ik heb er twee hoor. En die gaan we proberen te bellen. Dat doen we straks na 8 uur. Want ja, het is vakantie. Iedereen slaapt nog een beetje uit. Dus dat gaan we straks proberen. Ik heb het over Yara. Yara is vandaag 5 jaar geworden. En Anna Julian. Vandaag 9 geworden. Nou, Yara van harte gefeliciteerd en ook Anna Julian namens Hallo Kids Radio van harte gefeliciteerd, alvast. En straks na 8 uur, dan gaan we eens even met de telefoon proberen om contact te maken om jullie te feliciteren met je verjaardag. Maar dan gaan we dat nu alvast een klein beetje doen om even in de stemming te komen. Gewoon een beetje zingen, een beetje inzingen en straks dan helemaal voor het echt.

Huntrix en Golden bij Hallo Kids Radio. Dit is de ochtendshow. En heb je het al gehoord? Het ticketalarm van deze week. Het attractiepark ticketalarm. Deze week is dat voor het kinderpretpark Julianatoren. Nou, hoor je nou zometeen dat alarm of straks of vanmiddag, dat kan natuurlijk, dan moet je meteen even naar de website gaan. hallokidsradio.nl en dan kun je op het plaatje winnen klikken. Nou, als je dat doet, dan kan het zijn dat je morgen al gebeld wordt dat je de tickets wint. Want dat doen wij dus morgenmiddag. En dan gaan wij iemand bellen en blij maken met die tickets. Vanmiddag trouwens, dan hebben we een drukke middag. Want elke vrijdagmiddag dan maken we het programma Hallo Weekend tussen 4 en 6. Maar we zenden ook live uit tussen 1 en 3. Een speciale poolparty aan het zwembad vanaf camping Paalberg in Ermelo. Dat wordt een feestje, dus ik zou gewoon zeggen, laat de radio de hele dag lekker aanstaan. Nou, wel op Hallo Kids Radio dan, hè?

0: Laat het gebeuren. Laat het zo zijn. Ja, make it happen, dat is wat het betekent, hè? Het liedje van het Junior Songfestival.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, we zitten midden in de platenkast met liedjes over kleding. Van een hoed tot een t-shirt, tot aan een broek, een jas, schoenen. Nou is het nog best wel een lastig thema. Dus als er nog tipjes zijn, dan hoor ik dat graag eventjes van je. Maar toen dacht ik, nou, dan wissel ik even de bingomolen voor vandaag in. Want Mayoni is er vandaag niet. Voor een liedje van Kinderen voor Kinderen in de platenkast. Want ik kwam een oude cd tegen. En ja hoor, daar stond gewoon een liedje over. Over een jas. Een tweedehands jas. Ja, nou tegenwoordig heb je, hoe heet dat nou, Vinted. En winkels als een appel en een ei. En dan kun je dus tweedehands kleding kopen. Die nog wel heel goed is. Nou, daar hebben ze dus een liedje over gemaakt. Ik dacht, die stop ik gewoon vandaag in de platenkast. Een tweedehands jas dus. Dit is Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
3: Hallo Kids Radio.
4: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is de vrijdagochtend van Hallo Kids Radio. Een bijzondere vrijdag, want we zijn bijna de hele dag live op de radio. Vind je dat? Nu natuurlijk met de ochtendshow. En dan vanmiddag is Mayoni erbij. Natuurlijk tussen 4 en 6. Na schooltijd, wou ik zeggen. Maar dat is helemaal niet zo. Het is vakantie. En dan ook nog tussen 1 en 3 vanmiddag. Want dan hebben we de poolparty vanaf camping Paalberg. De Paalberg in Ermelo. Dus dat wordt een hele gezellige middag. Nou, maak je maar op voor een warme dag. Je hoort het rapper Sjors net al zingen. Het is zomer in Nederland. Dat betekent insmeren, genoeg water drinken. En ook lekker een beetje plezier hebben. Want het is eigenlijk de laatste doordeweekse dag dat iedereen in Nederland nog vakantie heeft. Want maandag gaan ze in de noorden weer naar school. Nou, laten we daar niet

Job, die werd aangevraagd. Dat kan bij de radio. Je kunt liedjes aanvragen. Dan draaien we ze binnen een paar minuutjes. Aangevraagd door Leslie. Nou, bij deze gedaan. Ik heb iets leuks gelezen. Want Nederland krijgt of heeft eigenlijk al een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. En dat is maar goed ook. Want over een paar weken moeten ze alweer spelen tegen Duitsland. Nou, dat is ook niet de minste natuurlijk. Zijn naam is Xavi Hernandez. En dat is een van de beroemdste middenvelders ooit, volgens mij. Ja, de middenveld betekent dat je een beetje halverwege het veld staat in je team. En zijn naam is dus Xavi. Hij speelde jarenlang bij FC Barcelona. Veel prijzen gewonnen. En wat blijkt nou, dat er dus best wel wat mensen zijn die hun kind naar Xavi hebben vernoemd. Ook in Nederland. En dat was vooral in de jaren dat Xavi dus heel bekend was en het heel goed deed. Zo ook de 10-jarige Xavi in Nederland dus. En die vindt het heel bijzonder dat zijn naamgenoot nu coach is van het Nederlands elftal. Sterker nog, hij heeft een keer op de foto gestaan met de echte Xavi. Ja, ik zei het van de week al. Dat gaat natuurlijk gebeuren als hij gaat beginnen bij de eerste wedstrijd. Er staan allemaal mensen langs het veld die met deze beroemde coach toch eventjes op de foto willen.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je leeft terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. Hij dribbelt. Hij gaat. Hij gaat alleen op de doelman af. Hij scoort binnen.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: van jou.
1: Iets later dan normaal, want ja, iedereen slaapt natuurlijk een beetje uit. Het is nog vakantie, maar...
2: Volgens mij is er hier iemand jarig!
1: Nou, ik weet het wel zeker. Ik weet het wel zeker, want volgens mij hebben wij iemand aan de lijn. Hallo, met wie spreek ik?
3: Hallo, spreek het Anna Julian.
1: Goedemorgen, Anna Julian. Nou, je klinkt hartstikke wakker. Dat klopt, hè? Je bent vandaag jarig, hè?
3: Ja.
1: Nou, van harte gefeliciteerd.
3: Dank u wel.
1: Hoe oud ben je geworden?
3: Ik ben 9 jaar geworden.
1: 9 jaar, zo. En ben ik even benieuwd, want ben je nu thuis of ben je op vakantie?
3: Ik ben thuis.
1: Je bent thuis. En ik zat even te rekenen. Eigenlijk ben je dan altijd in de vakantie jarig?
3: Ja.
1: Oh, en vind je dat, ben je dan team, dat vind ik leuk of vind je dat niet leuk?
3: Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, je bent natuurlijk altijd vrij op je verjaardag.
3: Ja.
1: Ja. En daarover gesproken, even 2 dingen. Heb je al een cadeautje gehad vanochtend?
3: Nog niet in de ochtend, maar ik krijg hem nog wel.
1: Oh, je krijgt hem wel. Goed zo. Nou, en weet je al wat je vandaag gaat doen?
3: Ik ga naar mijn moeder in Amsterdam.
1: Oh, naar Amsterdam. Dat is leuk. Wordt wel heet, hè? Dat weet je.
3: Ja, de auto heeft geen airco, dus het is wel heel heet in de auto.
1: Oh, jeetje. Oh, dan moet je de raampjes openzetten. Krijg nog een beetje warme lucht naar binnen, maar goed. Oké, nou, lekker naar Amsterdam. Dan gaan we zingen voor jouw verjaardag. Ben ik even benieuwd nog, Anna Julian. Heb jij ook nog een favoriet liedje wat ik zo meteen aan kan zetten?
3: Nee, maakt het niks uit.
1: Maakt niks uit, oké. Maar dit liedje... Ja, dat gaan we natuurlijk wel doen, het verjaardagsliedje. Ik ga meezingen, speciaal voor jou. Alle luisteraars thuis gaan ook meezingen. Voor jouw verjaardag. Anna Julian is vandaag 9 jaar geworden. Lieve luisteraars van Hallo Kids Radio. We zingen voor Anna Julian.

0: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!
1: Nou, Anna-Julian, maak er een mooie dag van vandaag in Amsterdam. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Ga ik dat liedje draaien van Fleming, Amsterdam zometeen. Veel plezier nog vandaag, hè?
2: Dank u wel.
1: Doeg!
2: Doeg, fijne dag.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag vonden Benjamin en Klein Duimpje iets heel bijzonders in het bos.
1: Wat is dit? Ik heb het hier nog nooit zien staan.
2: Het lijkt wel een spiegel.
3: Maar ik ben niet zomaar een spiegel. Ik ben een poort naar het Spiegelsprookjesbos. Daar is het nog leuker dan in het gewone Sprookjesbos.
2: Nog leuker? Hoezo?
3: Alles is daar anders. De wolf probeert geen geitjes te vangen. En de reus wil zijn laarzen niet steeds terug.
2: Dat klinkt goed.
1: Niet doen!
3: Luister niet naar hem. Aan de andere kant is het beter. Probeer het maar.
2: Het doet geen pijn. En het lijkt me leuk daar. Ik ga het doen.
1: Dan gaan we samen.
2: Oké.
1: 1, 2.
2: Dat is gek. Ik zie helemaal geen verschil.
1: Ik ook niet.
3: Nee, maar je zult zien. Aan de andere kant is het beter.
0: Klein Duimpje en Benjamin zagen misschien niet veel verschil, maar al gauw merkten ze dat alles in dit spiegelbos wel heel anders was.
4: Nou, dag oma. Tot de volgende keer.
2: Tot ziens.
1: Meneer de Wolf, wat doen jullie daar bij het huisje van oma?
4: Oh, hallo, Klein Duimpje. Ik was net grootmoeder koekjes aan het brengen.
2: Ja, ja. Oma opeten zeker.
4: Oma opeten? Zo'n lief vrouwtje. Ik moet er niet aan denken.
5: Wat een grappig geitje ben jij, zeg. Willen jullie een snoepje?
2: Dan stopt hij ons zeker in uw heksenhok.
5: Mijn heksenhok? Natuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen?
1: Nou, dat doet hij toch als een kleine
2: kindje. De spiegel. Klein Duimpje, de spiegel werkt echt. De heks is aardig voor ons.
1: En de wolf ook. Gigantisch.
5: Nou, willen jullie nou nog een snoepje?
1: Graag, mevrouw.
2: Ja, heel graag. Hallo, Roodkapje. Dag, Langnek.
1: Waarom praat jij tegen mij, klein onderkruipsel?
6: Huh? Ja, ga eens gauw weg. Bah.
1: Maar wil je dan niet samen met ons spelen? Samen spelen? Dacht het niet. Jullie zijn veel te klein. En ik vind jullie ook helemaal niet aardig.
6: Nee, jullie zijn vervelend.
1: Wat is dat nou weer? Waarom doen die twee nu zo anders?
2: De spiegel. Alles is anders. Ook onze vrienden.
1: Ik vind het best fijn dat de wolf en de heks niet meer achter ons aan zitten. Maar Roodkapje is mijn vriendinnetje.
2: Maar in dit bos niet meer.
1: Ik wil naar huis. Naar ons eigen bos.
2: Ja, ik ook. Kom, we gaan terug naar de spiegel.
0: Maar de toverspiegel was ineens een stuk minder aardig geworden.
3: Nee.
2: Maar we willen terug naar huis. Alles is hier anders.
3: Dit wilde jullie toch? Een lieve wolf en een aardige heks.
1: U hebt tegen ons gelogen.
2: Wat doe je nou?
1: Laten ze door, of anders gooi ik u met deze steen in 1000 stukken.
3: Dat durf je toch niet. Dan krijg je 7 jaar ongeluk.
1: In het Spiegelsprookjesbos is toch alles anders? Misschien krijg ik juist 7 jaar geluk. Ik denk dat ik het maar probeer.
3: Nee, dat kun je niet doen.
1: Oh, jawel hoor. 1, 2...
3: Nee. Stop maar. Jij wint. Jullie mogen terug naar jullie eigen bos.
1: Gigantisch!
2: Joepie! 1, 2...
1: Zou het gelukt zijn? Hoi, Klein Duimpje. Zullen we gaan spelen?
6: Ik heb wel zin in verstoppertje.
1: Hoera! Gigantisch!
6: Volgens mij hebben ze wel zin in een spelletje.
1: Ja.
0: Klein Duimpje en Benjamin waren maar wat blij dat al hun vrienden weer gewoon hun vrienden waren. En de toverspiegel, die hebben ze ver weggestopt. Die zorgt toch alleen maar voor ellende. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: de ochtendshow van Hallo Kids Radio met Luna Sabella. En ik zeg altijd op vrijdag, dan kun je extra veel verzoekliedjes aanvragen. Dat deed ook Irene. En ja, we gaan altijd vanuit dat het leuk is om zomerliedjes te draaien. Maar Irene zegt, kijk, waar we nou echt behoefte aan hebben, is een beetje verkoeling. En dat krijg je door het maken van, ja, het is echt waar, door het maken van een sneeuwpop. Nou, zullen we gewoon eens gek doen. We gaan gewoon dit liedje draaien. Zullen wij een sneeuwpop maken? Nou, vooruit.
1: Elsa? Zullen wij een sneeuwpop maken? Dat voelt zo fijn bekend. Je deur is dicht al dagenlang. Doe open dan, het is of je er niet bent. Wil jij niet met me spelen? Waarom is dat? Of hoor je niet wat ik zeg? Kom, dan maken we een sneeuwpop. Of iets anders dan een sneeuwpop.

Sansa? Toe, laat me toch binnen. Wat heeft dit schuilen nog voor zin? Men zegt wees moedig, dat probeer ik trouw. Ik wil er zijn voor jou, laat mij erin. We hebben slechts elkaar nog, alleen jij en ik. Zeg me, hoe moet het nou?

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
3: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Ik was
1: echt
0: kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

Geluk de dag met de leeuwenkoning Hakuna Matata. Even kijken, er komen best wel wat leuke berichtjes binnen. Vooral ook vanaf de camping. En niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Daar heb ik hier van Louise een berichtje gekregen dat ze met papa en mama in Zuid-Duitsland staat. En dat ze daar ook wel eens naar de Duitse radio luisteren. Ja, dat is leuk. En ja, als het over Duitsland gaat en over leuke liedjes, dan vind ik dat altijd een mooi excuus om dit liedje even erbij te pakken. Helene Fischer, een van de leukste en beste liedjes uit Duitsland, vind ik dat tenminste, met Atemloos. Nou, dat kan toch wel even op vrijdagochtend.

0: mooie dag.
1: Ja, we hebben natuurlijk nog een jarige. We hadden net al Anna Julian, die werd 9 jaar. Maar let op, want het is...
2: Volgens mij...
1: Ja, dat dacht ik ook.
2: ...is er hier iemand...
1: Jaren! Nou, en we gaan eens even kijken of wij iemand aan de telefoon hebben. Volgens mij wel. Met wie spreek ik? Hallo?
3: Met Jara.
1: Hey, Jara, wat leuk dat ik jou spreek. En ik heb het goed, hè? Jij bent jarig vandaag, hè? Ja, gefeliciteerd, Jara.
3: Dankjewel.
1: Hey, Jara, ik ben even benieuwd, hè? En alle luisteraars ook van Hallo Kids Radio. Hoe oud ben je geworden?
3: 5.
1: 5 jaar. Oké, dat is een mooie leeftijd. En het is nu even kijken. Het is al 9:15 geweest. Was je al heel vroeg wakker vanochtend?
3: Ja.
1: Ja, spannend hè, je verjaardag. Heb je al een cadeautje gehad?
3: Ja.
1: Oh, dan wil ik wel even weten wat dat dan was.
4: Huh? Wat heb je gekregen?
1: Wat heb je gekregen?
3: Bobo.
4: Bobo, hè?
1: Oh, Bobo van het... dat is natuurlijk hartstikke bekend. Wat leuk. En nou is het vandaag... Het wordt natuurlijk hartstikke warm. 35 graden kan het wel worden. Wat weet je al een beetje wat je gaat doen vandaag op je verjaardag, Jara?
4: Wat ga je doen?
3: Taart eten.
1: Taart eten. Maar een gewone taart of een ijstaart? Hij moet natuurlijk wel een beetje cool zijn, hè?
3: Slagroom.
1: Oh, met slagroom. Natuurlijk, zeg maar. Dat hoort ook bij je verjaardag. Jara, ik weet het goed gemaakt, want ik heb je nu aan de lijn. En ik wil graag voor jouw verjaardag gaan zingen. Met alle luisteraars. Die zitten thuis en die doen ook allemaal mee. En even een vraagje. Kunnen papa en mama ook een beetje zingen?
4: Ja.
1: Ja, kunnen die zingen? Oké. Okay.
4: Dan, ja, hoor.
1: Nou goed, dan maken we de afspraak. Dan gaan we met z'n allen zingen. Dus alle luisteraars, maar ook papa en mama. Jara, en jij mag ook een beetje mee doen. Want het is jouw verjaardag. Let op, daar gaan we. We zingen voor de verjaardag van Jara. Zij is vandaag 5 jaar geworden. Daar gaan we. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria.
5: In de gloria.
1: Ja.
5: In de gloria.
1: Zo, hey. Nou, dan is je verjaardag goed begonnen. Hey, Jara, maak er een hele mooie dag van. En tot de volgende keer op de radio. Doeg.
3: Doei.

0: Zo, de ochtendshow zit er bijna op. We hebben heel veel leuke berichtjes gehad. We hebben jarigen gehad. En let op, want vanmiddag dan hebben we een extra uitzending tussen 1 en 3. De poolparty. Daar staan we aan het zwembad bij recreatiepark De Paalberg in Ermelo. Gaan we een live uitzending maken, dus tussen 1 en 3. Daarna tussen 3 en 4 de wereld van Studio 100. En dan van 4 tot 6 zijn we er ook weer live met Hallo Weekend. Nou, drukke middag dus. Veel plezier zometeen met het peuteruurtje. En laat gewoon die radio lekker de hele dag aanstaan. Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Twee giraffen samen blaffen. Ik zag twee kalkoenen samen zoenen. Ik zag twee vissen een penalty missen.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Je bent een kat, en zo is dat.
1: Ruff, ruff, ruff. Ruff, ruff, ruff, ruff. Ruff, ruff, ruff.

Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar was

0: het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

Ga tegenover elkaar zitten en pak elkaars handen. En ga lekker samen roeien tijdens het zingen. Zijn jullie er klaar voor?

0: Tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen.
2: Niet alleen Saartje, Tibbe en ik, echt iedereen helpt mee.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw!
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè. Echt super cool.
1: Zo, we zijn er.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was de draak bijzonder uit zijn humeur.
1: In het bos.
2: Wegwezen!
1: Waarom bent u zo boos?
2: Ik word altijd woest als mensen de schat komen stelen.
1: Maar dat wil ik helemaal niet.
2: Oh nee? Iedereen komt hier altijd alleen maar om de schat te stelen. Het zijn allemaal dieven.
1: Maar komen er dan nooit vrienden of vriendinnetjes om te spelen of zo?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Wat zielig. Hier, neemt u dit koekje maar. Omdat u zo alleen bent. Ik krijg altijd het laatste koekje mee als ik bij oma ben geweest. Maar vandaag is het voor u.
3: Dankjewel, hoor.
1: Ik ben vanaf nu een vriendinnetje, hoor. Alsjeblieft. Morgen geef ik weer een koekje aan de draak.
2: Wacht! Kom terug! Je krijgt ook nog iets van mij. Kom maar gerust binnen, als je wil. Kijk eens, alsjeblieft.
1: Oh.
2: En je hoeft geen u meer te zeggen.
1: Het is prachtig. En in de zon is hij nog veel mooier. Dank u wel. Ik bedoel, dank je wel, draak.
2: Alsjeblieft, vriendin.
1: Morgen ga ik weer naar oma en de draak. En de draak, morgen ga ik...
2: En dat terwijl ik niet eens van koekjes hou.
4: Nu moet jij duwen.
5: Ik duw al de hele middag.
1: La, la, la, la, la, la, la,
4: Roodkapje, wil jij duwen?
1: Ik heb geen tijd. Ik heb mama beloofd om op
5: tijd... Wat heb jij nou?
4: Oh, wat een mooie ketting.
5: Nog mooier dan die van prinses Assepoester.
1: Dank je.
6: Wat? Mooier dan Assepoester?
5: Hoe kom jij er eigenlijk aan?
1: Van de draak.
5: Maar waarom?
1: Omdat ik hem een koekje gaf. Omdat ik zijn vriendinnetje ben.
4: Eén koekje maar? Wauw!
6: Eén karig klein koekje voor een prachtige parelketting. Eén koekje voor één ketting. Het heksenhuis heeft 100.000 heerlijke koekjes.
7: Haha! Kijk eens, draak. Die heb ik allemaal van mijn hartstikke heerlijke heksenhuisje gehaald. Voor jou.
2: Koekjes en snoepjes. Jij wil zeker ook vriendjes worden, hè?
7: Natuurlijk niet. Je krijgt gewoon koekjes en snoepjes.
2: Maar ik hou niet van koekjes. En al helemaal niet van snoepjes.
7: Niks mee te maken. Goud, geld, glimmend gesteente wil ik. Net als Roodkapje, dat vriendinnetje van je. In ruil voor al het snoepgoed.
2: Dus je wilt geen vriendjes worden?
7: Natuurlijk niet. Een schat moet ik.
2: Hoepel dan maar op.
7: Dan weet ik het goed gemaakt. Dan vang ik morgen Roodkapje, je nieuwe vriendinnetje. En dan mest ik haar vet en dan vreet ik haar op. Haha, wil je dat soms?
2: Goed, ik geef je een schat. Ik geef je het mooiste wat ik heb. Wacht even.
7: Ik hoor het al rijkelijk rinkelen.
2: Alsjeblieft.
7: Dankjewel. Ik ben echt heel benieuwd wat erin zit.
2: Het is echt de mooiste schat die ik ooit heb gekregen. Iets mooiers had ik je niet kunnen geven.
7: Aha, de schat! De schat van de draak! Voor een paar koekjes!
2: Zo, die zal nog op haar neus kijken.
0: En dat was ook zo. Thuis maakte de heks haar pakje open. En daar zat niet veel in.
7: Ah, één koekje? Eén klein, krenterig koekje? Dus dat is het mooiste dat meneer de draak heeft? En ik heb helemaal niks meer! Ah!
0: De heks was woedend, maar de draak had wel gelijk. Want hoewel hij niet van koekjes hield, was dat ene koekje wel het mooiste dat hij ooit had gekregen. Het was de vriendschap van Roodkapje. En dat was meer waard dan welke schat dan ook. Dat doet me denken aan die dag. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja. Een feestje.
1: Meisjes.
0: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt door gezinnen die het thuis minder breed hebben een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Met Sophie, ik vind jullie heel leuk, de allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

Thank you.

0: tovertuin is weg. Vandaag is alles in de tovertuin wit. Of wacht eens, het lijkt wel of de hele tovertuin er niet is. Of toch, is dat het hok van Woezel en Pip? Jongens, snel wakker worden. De tovertuin is verdwenen.
1: Woezel, word wakker. Kom eens kijken. Wow, de tovertuin is verdwenen.
2: Ja. Waar is alles heen?
1: Woezel, ons hok is weg.
3: Hoe kan dat nou, Pip?
1: Is daar iemand? De tovertuin is echt weg.
3: Pip, misschien is de tovertuin wel gestolen. Of misschien is iedereen al weg zonder ons.
2: Tuurlijk niet, Woezel. Maar het is wel heel raar.
1: Woezel, kijk. Een groot beest. Een dinosaurus. Snel, Woezel. Hij heeft ons nog niet gezien.
3: Phew, die is weg. Wat doet een dinosaurus nou in onze tovertuin? Hé, ik ruik nog wel een beetje tovertuin, Pip.
1: Ja,
3: ik ruik ons hok. Hoe kan dat nou?
1: Ons hok is toch verdwenen?
3: Misschien als we... Oh,
2: auw. Waar komt ons hok nou vandaan? Net was het nog weg.
3: Ja.
2: Woezel, we moeten dicht bij elkaar blijven. Mm-hmm. En goed ruiken. Kom op.
1: Bukken, Woezel. Een monster met 4 en 5 koppen.
3: Wat zei je nou? Een monster? Meneer Pip, maar ik ruik wel boeken...
4: Woezel, Pip, wie komt jullie pakken? Een monster?
2: Oeh, weet je wie we zijn, boekenmonster?
5: Waf, waf, waf, waf, waf, waf, waf, waf.
2: Wij zijn varen.
4: Hallo, hondjes. Wat een mist, hè? Je ziet bijna niks meer door die dikke wolken.
2: Mist?
3: Dikke wolken?
4: Ja, mist. Dan hangen de wolken heel laag, helemaal tot op de grond. En je ziet dus niets dan wits, waar je ook kijkt.
2: Maar, is de tovertuin er dan nog wel?
4: Ja, natuurlijk, Pippi. Dachten jullie dat de tovertuin weg was?
2: Ja.
3: En die dinosaurus dan?
1: Kijk uit, daar is hij weer.
5: Waaah, de dikke dino.
4: Dikke dino?
5: Oh.
6: Hallo, jongens. Wat een mist, hè? Hoorde ik jullie nou gillen over een dinosaurus?
3: Oh, tante, jij bent het...
4: Een woezeltje.
2: Hey, tante. Ja, nou, we zijn aan het spelen. We doen dinosaurusje. Leuk, hè?
6: Ja, nou, ik hoor het al. Het is vast spannend. Maar blijf wel een beetje in de buurt, want met die mist weet je het maar nooit.
4: Mm-hmm, precies, tante.
2: Nou, zeg dat wel, tante.
0: Gelukkig is de tovertuin helemaal niet verdwenen. Mist. Gelukkig duurt het altijd maar even. Het is voorbij voor je het ziet of niet ziet.
7: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Is Hallo Kids Radio.

0: Leopold, Master Key, what's up? Yo, hier is de kabouter!
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er ruzie tussen de heks, de wolf en de reus.
1: Oeh, dat ruimt goed. Oeh, goed smerig. De grootste gemeenerik van het Sprookjesbos, dat ben ik!
2: Nou, neem me niet kwalijk. Maar nu moet ik toch even iets rechtzetten.
1: Huh?
2: Want de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos, dat ben ik.
1: Ik!
3: Ik! De grootste gemeenerik, dat ben ik.
2: Huh?
3: Of zijn jullie misschien groter dan ik?
2: Nou? Luister, vrienden. Hier komen we samen niet uit. We zullen iemand om raad moeten vragen. Ik weet wel iemand die goede raad geeft. Gratis. Langnek, wij hebben een groot probleem.
4: Vertel op.
2: Nou, wij weten niet wie de grootste gemeenerik is.
4: De grootste gemeenerik?
2: Ja.
4: Dat is makkelijk. Dat zijn de reus, de heks en de wolf.
2: Alle drie?
4: Ja.
2: Nee, er moet één winnaar zijn. Of de reus, of de heks, of de wolf.
4: Goed, goed, goed. Dan zal ik het uitzoeken. Komen jullie vanmiddag maar één voor één hier langs. Dan zullen we zien wie de grootste gemeenerik is.
0: En dus kwamen ze die middag alle drie langs bij Langnek. De heks als eerste.
4: En daarom heb ik aan die boom een heel bijzonder schilderij opgehangen. Het is geschilderd met zeer speciale verf. Gewone mensen kunnen die verf niet zien. Alleen hele grote gemeenerikken kunnen zien wat erop staat.
1: Laat maar zien.
4: Goed, kom maar mee. Hoe vindt u het? Zegt u het maar eerlijk.
1: Ik zie niks. Maar dat moet ik natuurlijk niet zeggen. Dan denken ze dat ik niet gemeen ben.
4: Ziet u al iets? Of ziet u niks? Dan bent u niet gemeen.
1: Jawel, jawel, jawel. Ik moet iets verzinnen. Ze mogen niet denken dat ik niet gemeen ben. Wacht even, wacht even. Ik zie het!
4: Ah.
1: Spinnen zijn het. Smerige spinnen. Klopt dat?
4: Ik heb geen idee wat u ziet, want ik ben niet gemeen. Maar u ziet spinnen. Gefeliciteerd. U bent vast de grootste gemeenerik van het hele Sprookjesbos.
0: Even later was het de beurt aan de wolf. Ook hij moest zeggen wat er op het schilderij stond.
2: Heeft u misschien een aanwijzing?
4: Natuurlijk niet. Ik ben niet gemeen.
2: Dan kan ik dus gewoon wat verzinnen. Ik zie... Kijk eens, 6 geitjes. Of nee, wacht, het zijn er 7.
4: Huh?
2: Eentje zit er namelijk verstopt in de klok.
4: Fantastisch.
2: Ja.
4: Dat u dat allemaal ziet, zeg.
2: Ja.
4: Vooral die ene in de klok.
2: Ja.
4: Knap hoor. U bent vast de grootste gemeenerik.
0: Als laatste kwam de reus. En deze grootste gemeenerik zei natuurlijk ook dat hij wat zag op het schilderij.
3: Oh, daar zijn ze. Mijn laarzen. Mijn laarzen!
4: Gefeliciteerd! U bent vast de grootste gemeenerik.
3: Hoera! Ik ben de grootste gemeenerik!
4: Opgelost.
0: Dat had Langnek goed bedacht. Want nu dachten ze alle drie dat ze de grootste gemeenerik waren. En ze durfden natuurlijk niet tegen elkaar te zeggen dat ze eigenlijk niks hadden gezien op het schilderij.
1: Ik zag smerige spinnen.
2: 7 geitjes waren het.
3: Laarzen waren het.
1: Hij ligt.
3: Mijn laarzen.
2: De domoor. Hij is niet gemeen genoeg.
3: Jawel, ik ben de grootste gemeenerik.
1: Ik
3: zeg ik u.
4: Hier in het Sprookjesbos is op dit moment maar 1 grootste gemeenerik. En dat ben ik.
2: Huh?
4: Want op dit schilderij staat namelijk helemaal niets.
1: Huh?
4: Ja.
0: Daar had Langnek ze flink te pakken. En de grootste gemeenerik van het Sprookjesbos genoemd te worden, dat is toch helemaal niet iets om trots op te zijn. Zo was er eens. Nee, dat is weer een heel ander.

0: Ja, Mia Vita, je hoorde Luna Sabella natuurlijk op de radio. Ik moest even nadenken. Ja, als je denkt, hey, Arnoud er bezig op de radio. Ja, we staan live. Nou, Marjoni, waar staan we?
1: Nou, we zijn eigenlijk nu nog niet helemaal live. Het is eigenlijk als het ware een soort testje. Want vanaf 1 uur gaan we radio maken vanaf het recreatiepark in Ermelo. En dat is de Paalberg. Hartstikke leuk. We staan hier bij het zwembad. Het is super warm. En we zijn dus even de laatste controle aan het uitrollen. Om zeker te weten dat iedereen ons straks wel kan horen.
0: Dat is zo. Zometeen dus vanaf 1 uur hier vanaf recreatiepark de Paalberg, midden in de natuur. Het is echt fantastisch. Gaan we zo meteen even alles over vertellen. Misschien gaan we wel een duik in het zwembad nemen. Maar we gaan eerst natuurlijk door met liedjes.
1: Ja, tuurlijk. Ja, we hebben eigenlijk als het ware de uitzending een beetje onderbroken. Dus we gaan met z'n allen snel weer richting de superhit van deze week. Kom erbij
2: met Samson. De Club van Samson, van Samson en Marie, is deze week de superhit. Bij Hallo Kids.

0: pas hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
4: Hallo. Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
5: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo. We zien bij Marissa en Sarah.
8: Kids Radio, heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.

0: Ja, misschien wel de zomerhit van dit jaar. Shakira, Dai Dai hoorde je. Nu wel live vanaf de camping. Het ging net niet helemaal goed met de verbinding. Maar we zijn dus live vanaf recreatiepark De Paalberg in Ermelo. En Mayoni is erbij met de wandelmicrofoon.
1: Ja, het is goed om voor iedereen om even te weten. Want het werd net ook al gevraagd hier bij de camping. Hoe werkt het nou precies? Nou, wij zitten hier dus nu met onze studio op wieltjes. En onze technische meneer Jelte, die zit dan weer in de studio om alles te controleren of het allemaal wel goed gaat.
0: Ja, maar goed, dit wordt nu gewoon goed uitgezonden. Hartstikke gezellig hier. Iedereen zit op het veld. Mm-hmm. Het zwembad, de verkoeling. Nou, we gaan eens even kijken met wie we hier allemaal zitten, Marjone.
1: Ik dacht, voordat ik het rondje ga doen met de wandelmicrofoon voor alle kinderen die hier lekker op de grond zitten met mooie zwemkleren aan en natuurlijk ook handdoeken. Dacht ik, ga ik eerst eventjes naar Bo, want Bo, ja, jij hoort hier natuurlijk, hè?
2: Ja, gelukkig wel. Het is echt een feest hier. Gisteren heb ik nog salsa leren dansen in het theater. Vandaag ben ik op de radio. Echt, ik kan mijn geluk niet op.
1: Ja, want Bo, leg even uit voor iedereen die nu zit te luisteren, die geen idee heeft wie jij bent. Wie ben jij?
2: Nou, ik ben Bo en ik ben ook altijd bij Bali, want Bali is de mascotte hier van het park, de wasbeer. En wij beleven altijd hele leuke avonturen hier op de camping.
1: Ah, dus Bo, jij bent eigenlijk het hele seizoen hier te vinden op recreatiepark De Paalberg. En dan is natuurlijk één vraag die toch wel eigenlijk gesteld moet worden. Waarom is dit dan het allerleukste park?
2: Dat is wel echt een hele ingewikkelde vraag, want er zijn hier zoveel leuke dingen te doen. Een binnenzwembad, een buitenzwembad. Persoonlijk hou ik ook heel erg van de pumptrackbaan of vliegen in het klimbos. Knutselen bij de animatie, eigenlijk kan ik ook gewoon niet kiezen.
1: Ja, snap ik. Ja, het is ook wel lastig, hè, want er is natuurlijk veel concurrentie. Maar als ik het zo hoor, dan staat deze wel ver bovenaan. Sterker nog, ik zie zelfs, jij hebt op jouw mooie overal wel 5 sterretjes staan.
2: Zeker.
1: Dus het is gewoon een 5-sterren recreatiepark. Lijkt me een heel goed idee om alvast even iedereen die hier dus nu niet is in Ermelo, om het alvast even op te schrijven voor volgend jaar.
2: Dat lijkt mij ook een heel goed idee. Ik kijk er nu al naar uit om volgend jaar nog meer kinderen hier te zien.
1: Gezellig.
0: Nou, dat is leuk zeg. Past dat nog wel?
1: Jawel.
0: Ja, oké, dat past wel. Ja,
1: moet je kijken,
0: zo.
1: Daar kan nog een handdoekje en daar. En ja, natuurlijk, het is een beetje warm in de zon. Maar daar kunnen nog hartstikke veel mensen.
0: Nou, ik wil even namen weten. En het leuke is, Mayoni, als je nou zometeen even jezelf voorstelt. Mm-hmm. Dan moet jij, Mayoni, de namen goed onthouden. Gaan we zo even testen.
1: Oh, maar ik ben hier altijd
0: nog
1: zo slecht
0: ja,
1: in.
0: Maar,
1: okay.
0: Dat is leuk. Ja,
1: ja oké, dan gaan we van links naar rechts, hè?
0: Nou, dan gaan we. Ja, van links naar rechts.
1: Oké, meneer.
3: Ravi.
1: Oké, Ravi. Dat is nog makkelijk. En jouw naam is?
3: Mila.
1: Ravi, Mila. Oké, dat gaat nog goed. Wie zit daarnaast? Mila?
3: Olivia.
1: Ravi, Mila. Nou, ga je al. Ravi, Mila en Olivia. Oh, ik heb er al 3 en het gaat al fout. Oké, bij jou. Wat is jouw naam?
3: Meli.
1: Oh, nou wordt het al moeilijker. Ravi, Mila, Olivia. Wat was het nou? Meli. Oh, bijna.
0: Nooit meer vergeten, hè?
1: Ik heb er pas 4. Oké, nummer 5.
3: Marilena.
1: Nou, maar dit doen jullie expres.
0: Ik dacht het ook maar. Ja, goed.
1: Oké, nog een keer. Ravi, Olivia. Nee. Jullie kunnen dit ook niet hoor. Dat is, doe jij het eens.
0: Ik heb daar niet opgelet. Dus we gaan even door. We gaan even door met het rijtje, want we willen wel even iedereen zijn naam
1: horen.
0: Ja,
1: dat is waar. Dat klopt. Ik ben het al halverwege kwijt. Wat is jouw naam?
4: Tessa.
5: Levelian.
1: Hoe? Nog een keer?
5: Levi Liam.
1: Zo, dat is een lange naam. Je hebt het vast en zeker af en toe heel moeilijk met Sinterklaas. En mevrouw, wat is jouw naam?
6: Lisa.
7: Lisa en... Naomi.
8: Jannik.
9: Aiden.
1: En dat waren er al een hele hoop. Die heb ik nog niet gehad. Oh, jullie zijn de volgende rijtje. Jullie zijn naar elkaar zitten. Wat is jouw naam? Gewoon met de boterham in de mond.
10: Ik denk de moeilijkste.
1: Oh, dat is?
10: Millie May.
1: Oeh, nog een keer.
10: Millie May.
1: Millie May. Dat is wel een mooie naam.
0: Zeker.
1: Ja, absoluut. En daarnaast zit?
11: Tessa.
12: Iris.
1: En?
13: Maud.
1: Gezellig. Oh, hier nog één. En wat is jouw naam?
14: Nova.
1: Oh, kijk eens aan. Allemaal zitten ze hier al te luisteren. En sterker nog, ik heb eigenlijk nog niet eens iedereen gehad. Maar ik ga straks even controleren tot hoe ver mijn microfoon kan gaan. Want we zitten hier natuurlijk nu allemaal op onze strandhanddoek. Hoe warm denken jullie dat het is? 34, 35 graden hoor ik. Ja, het is wel heel erg warm. Dus Arnoud, dansen in de warmte, kan dat? Of is dat... Ik hoor heel hard. Ja!
0: natuurlijk gaan we dat straks doen. Nee, we hebben er al een paar leuken klaarstaan, dus dat kan zeker. We gaan door met de liedjes. Heb ik even een keuze? Gewoon even een keuze. Okay, wat gaan we doen? Ik heb Kinderen voor Kinderen klaarstaan met de Ola Olé Olé.
1: Ja?
0: Ik zie al mijn duim omhoog gaan. Ja, kijk eens even.
1: Ja, dus wat is optie 2?
0: Ja, of Sarah Larsen met de Lush Life.
1: Oeh.
0: Nee, zie ik daar. Nee, een paar. Ja, jullie wel.
1: Oké. Okay,
0: zullen we beginnen met die eerste?
1: Ja, doen we die andere gewoon erachteraan. Maar moet je wel even gaan staan, hè? Want jullie zeiden dat het prima kon dansen terwijl het 35 graden is buiten. Nou, ben benieuwd.
0: Ja, dit ga je dus niet op de radio zien, maar wij gaan er zometeen even verslag van geven. Marjone, jij doet mee, hè, met de kids?
1: Maar natuurlijk.
0: Oké, dan gaan we vanaf...
1: Oh, vanaf Recreatiepark de Bouwwerken in Ermelo!

0: applaus voor jezelf. Oh, kom eens even erbij, want hoe heet jij? Ik heb het even niet gevraagd.
1: Ashley.
0: Ja, wij zagen inderdaad. Jij doet hem hartstikke goed. Jij zei ze, ik hoor jullie niet. Dat is wel een goeie. Maar wij doen hem per ongeluk verkeerd om, denk ik. Nee?
1: Nee, niet per se, maar ik ben linkshandig, dus ik doe hem andersom.
0: Dat is het, ja. Jij gaat natuurlijk de andere kant op. Dus nou, maar dat ging hartstikke goed in die hitte. Ga maar even zitten weer, even bijkomen. Dan is iedereen straks oververhit. En dan gaan we straks door met nog veel meer dansjes. En met een leuke quiz over de Paalberg.
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool!

0: Nostalgie.
1: Ja, het is Job, oftewel de Dutch Tuber en Nostalgie. Het is 8:08, live vanuit Ermelo, hebben we nog nooit gedaan. En nou ja, Marjone, je zei al toen we je aan kan rijden, want we zitten hier midden in de natuur, hè? Wacht even, ja.
2: Het is wel handig om een microfoon open te zetten, inderdaad. Ja, we zitten midden in de natuur. We staan trouwens onder een hele mooie boom. Nou. Met schaduw. Nou, ik zou de boom niet door midden zagen, maar dat zeggen ze altijd. Dan kun je zien hoe oud dat die is. Het is wel een hele dikke boom. Wel echt een hele, hele, hele dikke boom. Dus we staan op een goede plek op het park.
1: Ja, maar voor de duidelijkheid, anders horen ze het op kantoor. Dat ze denken, daar gaat iemand een boom op.
2: Nee,
1: dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. Nee.
2: Okay. Nee, maar dat is hoe ze normaal gesproken zeggen dat je weet hoe oud een boom is natuurlijk.
1: Ja, maar kijk, dit is radio, geen beeld. Dus we staan hier inderdaad onder een boom. Gezellig, iedereen zit lekker op zijn handdoek. Mm-hmm. Het zwembad, oh kijk, het zwembad vlakbij. Mm-hmm. Het is zomer op en top. Maar ja, ik wil het er bijna niet over hebben. Maar volgende week gaan de eerste weer naar school.
2: Ja, voor iedereen in regio Noord. Dus ik dacht even benieuwd, even vingers. Wie moet er vanaf maandag weer naar school? Wacht even. Wat zei jij nou?
3: Eindelijk.
2: Ben je klaar met vakantie?
3: Ja.
1: Maar die is, wacht
2: even. Meestal hoor je het tegenovergestelde.
1: Je zit hier toch lekker op de
2: ja. Nou ja, kijk, dat is op zich niet erg. Want waarom heb je er zin in?
3: Omdat ik hou van rekenen, dus ik wil het weer doen.
1: Juf. Of heb jij een juf of een meester? Heb jij een juf of een meester?
3: Een juf.
1: Dan is de juf denk ik heel blij met jou.
2: En in welke groep ga je na de vakantie?
3: 4.
2: Groep 4. Dus als ik nu zeg de tafel van 2, dan weet jij hem al?
3: Ja.
2: Doe eens even.
3: 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20.
2: Nou, joh, hey, hoeft helemaal niet naar school. Je hebt hem al gedaan. Jij wil vandaag al naar school. Maar dat is wel, het is vandaag zaterdag. De school is sowieso niet open. Oh, het is niet waar trouwens. Het is vandaag vrijdag. Joh, ik zit helemaal, ja, maar we zitten in een vakantiegevoel hier, hè. Met het mooie warme weer en het zwembad. Het is inderdaad vrijdag, dus het zou kunnen. Want, ja, dat weten jullie misschien helemaal niet, maar heel veel juffen en meesters die in het noorden aan het werk zijn straks, die zijn deze week namelijk al op school om alvast alles voor te bereiden. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Die hebben het hartstikke warm natuurlijk in die klaslokalen. Maar Arnoud, voor iedereen die niet in het noorden woont, hebben we natuurlijk gewoon nog zomervakantie volgende week. En die week daarna ook.
1: Ik dacht even, daarna,
2: wie hoort er bij regio Zuid? Wie komt er uit Limburg, Brabant, Zeeland, vingers? Oh, helemaal niemand.
1: Helemaal niemand.
2: Nou, ik wel.
1: Ja, dat scheelt. Nou goed, maar dan kun jij nog een beetje zomer.

0: fijn.
1: Je luistert naar Hallo Kids Radio live vanaf Recreatiepark De Baalberg. Vlakbij het zwembad. Och, wat een zomer is dit. 30 graden plus. Ik ga zo even kijken hoe warm het hier is. Maar volgens mij wel 4, 35 graden. En we hebben net gevraagd, moeten we hier dansjes doen? Nou, dat ging net hartstikke goed met de Ola Ole Ole.
2: Ja, en toen heb ik daarna even gevraagd aan het animatieteam. Want we zijn al op verschillende campings geweest. We zitten natuurlijk midden in onze campingtour. Hier bij het Recreatiepark hebben ze ook heel veel leuke liedjes die ze draaien. En er is er één toch wel favoriet. Vind ik zelf ook een heel leuk liedje. Draaien wij namelijk ook regelmatig op de radio. Ja. Gaat over chocola. Alleen waar ik dus nu net achter ben gekomen. Dat wist ik helemaal niet. Daar hoort een dansje bij.
1: Een dansje. Nou, ja, wij kennen die. Maar je wacht even. Jullie wel, hè? Ja, oké.
2: Okay. Oh, ja, ik zie zo. Voor iedereen thuis die nu zit te denken. Waar hebben we het over? Ja, wij draaien best wel veel liedjes met het woord chocola erin. We hebben die van K3. Choco Choco. Leuk liedje. We hebben die van de Choco Krokodil van Jeroen Schipper. Ook leuk. Aardappels met chocola hebben we ook van Monique Smit. Maar we bedoelen dus die ene van Mini Disco.
1: Nou, daar komt
2: Choco
1: aan.
2: Choco.
1: Ik wil bijna niet zeggen. Maar je mag even gaan staan. Want dan gaan we dan doen. Toch?

0: Zo, hé, hey, nou, dat is, ja, applaus voor jezelf. Nou, Mayoni, dat ging even helemaal los hier, hè, met de chocola.
1: Ja, ik ga dit dansje onthouden, want het zag er hartstikke leuk uit.
0: Even, ja, ik moet wel zeggen, chocola smelt natuurlijk wel bij deze temperatuur.
1: Ja, goed punt. Ja. Ja.
0: Je had nog wat berichtjes die je wou voorlezen.
1: Want we zijn ondertussen niet alleen live op de camping, op recreatiepark in Ermelo. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook hartstikke live bij iedereen thuis. Dus ik dacht, ik pak even een paar berichtjes erbij, die ondertussen zijn binnengekomen via de Hallo Kids Radio Telefoon. Want zo weet ik bijvoorbeeld dat Timmy lekker aan het luisteren is. Helemaal uit Leiderdorp. Dat is best wel een stukje hier vandaan. Die is hartstikke lekker aan het luisteren. Timmy, wat leuk dat je de radio aan hebt staan. Laat vooral even weten of we nog een liedje voor je kunnen draaien. Zo heb ik daarnaast ook nog een berichtje gekregen van Sophie en mama Els. Die zijn namelijk lekker aan het luisteren terwijl ze aan het kleien zijn.
0: Nou, wat superleuk.
1: Ik ben wel even benieuwd of die klei ook niet smelt.
0: Ja, dat zou best kunnen.
1: Met deze temperatuur.
0: En ik heb van via de app ook nog een berichtje binnengekregen van Lars.
2: Hallo papa, kusjes en knuffels van Lars.

0: Ja, en ze zingen over de zomer van 2000... Ja, 2003. Ja.
1: 2003, ja, ja. Dus dat was de zomer dat het liedje van Oya Lele echt uitkwam.
0: Ja.
1: En nu dus 23 jaar later.
0: Nou, en dit is een hele hete zomer. Dus ik zei al dat we misschien over 10 jaar hebben het over de zomer van...
1: De zomer van...
0: Oya Lele. Ja, precies. Ja. Vakantie, dat is mooi. Ik hoorde net iemand zeggen, ik wil graag naar school, want ik wil gaan rekenen. Mm-hmm. Maar, dat was jij, hè? Ja. Ja, precies. Nou, dat is hartstikke goed. Maar wat wel leuk is, als je op vakantie gaat... Nou ja, het is nu een beetje het einde van de vakantie. Maar dan neem je spulletjes mee, Marjoni. We gaan even een spelletje doen.
1: Ja, want wij zijn met onze radio al op heel veel verschillende campings geweest. En daar hebben we altijd het spelletje gedaan. Ik ga op reis en neem mee. En tot nu toe staat de highscore op 11 onderdelen. Dus ik ben benieuwd of jullie als recreatie de Paalberg daar overheen kunnen.
0: Er zit, ik zie hier allemaal, er wordt hier ja geknikt.
1: Hij is wel moeilijk hoor. 11 is wel veel hoor. Ja? Nee? Oké. Okay. Maar dan is het wel belangrijk, als we het spelletje gaan doen, dat we even een beetje een rijtje naast elkaar zitten. Want dan weet ik bij wie ik ga beginnen. Wie wil de aftrappen? Wie wil de...

0: nummer 1. Want het spelletje is heel simpel. Iedereen thuis kan natuurlijk ook meedoen. Ja. Je hoeft dan geen nieuw onderdeel te roepen. Maar wel natuurlijk kijken of je hem kan volhouden. Want het is wel een lang verhaal. Oh, de dames van het recreatieteam zijn even aan het helpen. Dat is handig. Ze maken even allemaal een rijtje zo. Ja, heel slim.
1: Ik moet zeggen, we hebben nog nooit zo'n goede assistentie gehad. Hè?
0: Ja, is wel handig. Ja, maar het is ook een moeilijk spelletje. Dus we willen natuurlijk zo ver mogelijk komen. Dus we zijn helemaal aan het nadenken qua tactiek. Als dan de ouderen wat verder naar achter gaan in het rijtje en de jongeren wat eerst, dan hopen ze natuurlijk die 11 te overtreffen. Ja, we hebben een scorebord. Ja, ik snap best wel dat jullie graag de 11 willen overtreffen. Want Arnoud, dat was een camping helemaal in Ameland. Die gingen bij de 11. Dus ik ben benieuwd of het vandaag de 12 wordt. Oké, de rij zit inmiddels klaar voor.
1: Goed zo, daar gaan we.
0: We gaan beginnen als eerste met Ik ga op reis en neem mee.
2: Neem je mee.
3: Zwembroek. Zwembroek.
0: Oké, de eerste. We gaan beginnen met de zwembroek. Bij jou.
2: Ik ga op reis en je zwembroek. En een?
3: Zonnebril.
2: Zwembroek zeggen, dan een zonnebril en dan wat jij zegt. Ik ga op reis en ik neem mee.

0: bikini. Zwembroek, zonnebril, tent. Bikini. Handdoek.
1: Oké, we zijn al bij 5 onderdelen. Jongens, 5 onderdelen. Gaan we door naar nummer 6.
0: Zwembroek,

0: We maken het wel even moeilijk meteen natuurlijk. Ja, oké. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, spannend.
1: Zwembroek. Zonnebril. Tent. Bikini. Handdoek.
2: Wat zei je buurman?
1: Nintendo Switch.
2: Zelf.
1: En mijn eigen fiets.
0: Oké, nummer 8.

0: Zonnebrand.
1: Oké, nou wordt die wel echt veel moeilijker, zeg jongens. Oké, nummer 9 inmiddels. Ja, waar begon die ook alweer mee? Een zwembroek, heel goed. Ja, ja. En dan?

0: Skates.
1: Skates.
2: En jij?
3: Hond.
2: Een hond. Oh, oké. Okay. Okay. Hij wordt wel steeds moeilijker hoor. Ik zie dat er een paar mensen stiekem ook een beetje aan het meeroepen zijn. Maar oké, okay. Nummer 11. Bij jou wordt het zwaar, hè? Want daarna gaan we kijken of jullie het record weten te verbreken. Maar eerst jij.
3: Zwembroek. Zonnebril. Tent. Bikini. Handdoek. Nintendo Switch. Fiets.

0: Een hond.
1: Een koffer. Ook belangrijk natuurlijk, een koffer. Oké, jongens, we zijn op de 11. We gaan door met de volgende. Kijken of het bij jou nog goed gaat, hè? Want anders dan hebben we gewoon een gelijktijdige wedstrijd met Ameland. Maar we willen er natuurlijk overheen. Vertel, de eerste.
2: Zwembroek, zonnebril, tent, bikini, handdoek, Nintendo Switch. Zonnebrand, eigen fiets. Skate, hond, koffer en... spelletjes.
1: Zo, maar die was ook wel de snelste van allemaal tot nu toe. Hè? Kunnen we dan nog even eentje? Kijk, wij gaan volgende week nog naar een andere camping. Even eentje om het record iets moeilijker te maken. Jij de laatste?
3: Nou, de
4: zwembroek, zonnebril, tent, bikini, handdoek. Dan hadden we nog de Nintendo Switch, de zonnebrand, de fiets, de skates, de koffer, de hond en spelletjes en mijn pet.
1: Kijk, nou hartstikke goed, jongens. We schrijven hem op, 13 stuks. Oh, die camping van volgende week heeft het zwaar. Die moet over de 13 heen, zeg. Zo, hé. Nou. Hartstikke goed gedaan.
3: Dit is Hallo Kids Radio, vrijdagmiddag live vanuit Ermelo. We staan op recreatiepark De Paalberg. Voor de mensen hier, als je mee zit te luisteren. Er zit een vertraging op van ongeveer een halve minuut. Dus als je hier... als je zit mee te luisteren, hoor je het net wat later. Hè? Dus dat zeg ik maar eventjes. En we gaan straks, na 2 uur, gaan we een quiz spelen over de camping.
1: Oeh, spannend. Kijk of jullie goed hebben opgelet.
3: Ja, dus dan moet je gewoon goed opletten of je genoeg weet over de camping. En dan kun je daarmee een doelboek winnen van ons van Hallo Kids Radio.

0: Het is het allernieuwste liedje van Samson en Marie.
1: Ja, en daarom ook deze week de superhit van Hallo Kids Radio. Want elke week hebben we een hit die we in het zonnetje zetten. Ja. Kan kindermuziek zijn, kan volwassen muziek zijn, want ook top 40. En vanmiddag in een andere live show, dan hoor je wat de superhit wordt van volgende week. Maar dit was dus nog even die van deze week.
0: Nou goed, we zitten allemaal liedjes te draaien. Dat doen we altijd bij Hallo Kids Radio. Die van nu zijn, soms wat oudere liedjes. Voor kinderen, top 40 liedjes.
1: Ja.
0: Maar ik heb heel vaak in de ochtendshow die we doen, heb ik...
1: De platenkast van Arnoud. Oh ja, dat noemen we even als het ware muzikale opvoeding. Want even vingers. Wie is er na 2000 geboren? Dus dat je 2000 en dan nog iets hebt? Ja?
0: Ja.
1: Dus oké, wie is er van 19 nog wat?
0: Ja, achter.
1: Ja, papa's en mama's. Ja, heel goed. Ja, dus dit is eigenlijk jullie onderdeel, jongens.
0: Ja. Maar dan kunnen we zeggen, gaan we een liedje uit de jaren 90 draaien of gaan we nog verder terug?
1: Ja, dat is even de vraag natuurlijk, ja. Daar zie ik verder terug.
0: Verder terug. Dan ben ik het goed gemaakt. Dan gaan we gewoon even een liedje draaien wat heel erg past bij het water.
1: Oh, ja.
0: En bij surfen. Je weet wel.
1: Is het een Nederlands liedje?
0: Ja, nee.
1: Een Engels liedje?
0: Nee, het is van de strandjongens van de Beach Boys.
1: Oh, ja. Ja, maar dit is niet van mij te allen, toen was ik nog lang niet geboren. Dat duurt even. Die heette ook weer?
0: Nou, dat is Surfing USA.
1: Oh ja.
0: Ja. En dan vroeg ik me af, zou je hier kunnen surfen in het zwembad? Zou dat kunnen, denk je?
1: Daar heb je golfjes voor nodig. Ik zie niet veel golfjes. Ik zie wel heel veel ballen in het water.
0: Heel veel ballen in het water.
1: Ja.
0: Ik heb geen idee of je een dansje bij zit, maar anders gaan we die gewoon nu verzinnen. Want dit is uit de jaren 60, uit de platenkast van Arnoud.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu

0: Ja, dat is hem Lushlight van Zara Larsson. Nou, we staan nog steeds op die ontzettende gezellige plek. Op recreatiepark De Paalberg in Hermelo, Mayoni.
1: Ja, lekker in de schaduw. Ik heb ondertussen eventjes de temperatuur gecheckt. Het heeft inmiddels de 34 graden aangeraakt, jongens.
0: Goeiedag.
1: 34 graden,
0: ja. Ik wil niemand wegsturen, hè. Maar als je denkt, ik moet even een duik nemen in het zwembad, dan mag je dat natuurlijk wel even doen,
1: ja,
0: hè.
1: Ja, maar het zwembad is best druk.
0: Oh, er is nog wel plek, hoor.
1: Ja, maar goed, het is toch druk. Toen wij hier vanochtend kwamen opbouwen, was het wat rustiger. Want je merkt wel dat het warmste moment is van de dag inmiddels. Dus ook belangrijk, niet alleen voor iedereen die hier op het recreatiepark is, maar ook iedereen thuis, smeur je goed in.
0: Ja, of ga in de schaduw zitten, zoals hier natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Hey, zometeen gaan we hier een Paalberg quiz spelen. Dat is leuk voor hier, maar ook voor thuis. Want dan leer je wat meer weten over de camping, over het recreatiepark.
1: Ja.
0: Maar zeker ook over de regio waar we zitten. Want we zitten echt de weg hier naartoe alleen. Al was een plaatje. Je zit midden in de natuur, hè?
1: Sterker nog, wij waren met elkaar aan het bellen aan de telefoon. Want we zijn met 2 auto's heen en weer gereden.
0: Ja.
1: En jij zei op een gegeven moment, waar rij jij? Want ik hoor allemaal gerammel in je auto. Is je auto nog weer heel? Toen reed ik dus over een zandpad.
0: Ja, dat was inderdaad. Maar dit is echt een hartstikke mooie plek. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan ook nog battelen zo meteen met elkaar. We hebben 2 zomerliedjes. Team Mayoni of Team Arnoud. Kun je hier stemmen, maar ook zeker thuis. Via de
1: absoluut.
0: Of via de ouderwetse mail mag natuurlijk ook.
1: Mm-hmm. Ja, en er werd gevraagd, want ik heb ondertussen de Hallo Kids Radio telefoon ook goed in de gaten gehouden. En daar kreeg ik een berichtje van Sophie. En Sophie zegt, jullie hadden beloofd dat het ticketalarm zou voorbij komen in de uitzending. Maar ik heb hem nog niet gehoord. Ik zit er al klaar voor.
0: Ja, ticketalarm. Nee, dat is een hele goeie. Dus dat komt waarschijnlijk zo meteen voorbij. En dan moet je meteen even meedoen.
1: We zeggen, Sophie, weet je wat we doen? We zeggen binnen nu een half uur kan je hem horen. En kan je dus nog tickets winnen voor Juliana te horen.
0: Nou, dat vind ik een hele goeie.
1: Ja.
0: Nou, jullie zijn alweer gaan staan hier voor mijn neus.
1: We staan al klaar voor de quiz, denk ik. Ja.
0: Ja, de quiz gaan we zo meteen doen. Maar dan hebben we natuurlijk die Ola Ole Ole hebben we gedaan. Van Kinderen voor Kinderen.
1: Ja, klopt.
0: Maar wie weet nog, ik geef jou even de microfoon.
1: Ja?
0: Wat het liedje was van vorig jaar. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Weet iemand hoe het liedje heet van de Koningsspelen van vorig jaar? Even heel snel. Even kijken wie het weet.
1: Even kijken hoor. Wat werd er hier nou gezegd?
2: Dabbedi-dabbeda.
0: Nee.
1: Nee. Dat is alweer van 2 jaar geleden. Wat was die van vorig jaar?
0: Goed nadenken.
1: Ik weet hem.
2: Bijla.
1: Heel goed. Ja, want ook die is natuurlijk leuk om te draaien. Wacht, ik hoor hier heel veel aan de zijkant. Ah, nee.
0: Vind je de Dabbedi leuker? Kennen we ook, hoor ik hier.
1: Die kennen we ook.
0: Van links, ja.
1: We kunnen ook even een mini koningspelen medley doen. Doen we ze allemaal achter elkaar.
0: Ja, dat is een goeie. Gaan we even aan de dames van het recreatieteam vragen. Waar we mee gaan beginnen.
1: Ze zijn even aan het overleggen hoe die nog moest. Weten jullie hem nog?
0: Ja.
1: Baila wel. Daar moest ze even over nadenken. Dus begin maar met de baila.
0: Gaan we even mee beginnen. Zet ik even het geluid extra hard. Daar gaat hij en daar.

0: Ja, dit is Hallo Kids Radio live vanaf de Paalberg in Ameland, wou ik zeggen. In Ermelo. Ja, we zitten midden op de Veluwe.
1: Ameland was een maand geleden ongeveer, Arnoud. Het is alweer een tijdje geleden dat we daar waren. Ja.
0: Even kijken, ik ga even deze uitzetten. Nee, we gaan even een quiz doen, dat wou ik eigenlijk zeggen. Quiz. En nou, iemand die kwam naar jou toe en die zei... Wat is de quizvraag? Ja, dat is.
1: Ja, we gaan natuurlijk niet de antwoorden van de vragen nu al vertellen. Nee, dat is juist de bedoeling dat jullie dat weten.
0: Ja, misschien kunnen we Trisanna even erbij halen. Jullie zijn natuurlijk zometeen een beetje de jury, hè?
1: Ik ga jou de microfoon even geven en dan kan ik even naar mijn andere.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad wel slim. Dan zet ik deze ook even aan. Zo.
2: Alles tegelijkertijd.
0: Hè? Alles tegelijkertijd.
2: Ja, alles tegelijkertijd. Ja. Welkom op de camping.
0: Precies, ja. Zometeen gaan we trouwens doeboeken weggeven. Dat gaan we met een springliedje doen. Maar dat leggen we zo even uit. Maar eerst even een quiz over de omgeving waar we nu zijn. En over de camping. Trisanna, kun je even iets vertellen over de camping waar we nu zijn?
3: Ja, we zijn op recreatiepark De Paalberg in Ermelo dus. Wij zijn het enige koninklijke park van Nederland. Dat betekent dat we meer dan 100 jaar bestaan. En dat is best wel iets waar we trots op zijn.
1: Ja, absoluut.
3: En verder... leven we ons de hele dag heel hard in voor al die kindjes die hier nu tegenover ons staan. En alle gasten die hier lekker in het zwembad zijn. Om hun een fantastische vakantie te geven. En dat iedereen maar mooie herinneringen mag maken.
1: Absoluut. En ik ben heel blij dat jij alles wat je nu verteld hebt, dat niet voorbij komt in de quiz.
3: Nou, dat is top.
1: Ja, ik was bijna bang namelijk dat je alle antwoorden zou geven.
0: Dat dacht ik ook. Er was 1, 2, ding. Nee, maar dat is niet gebeurd. Dus,
3: gelukkig luisteren onze kindjes nooit zo goed, toch? Jullie luisteren toch nooit zo goed?
1: Oké. Nou, dan ben ik heel benieuwd.
0: Het is ook mooi dat je zegt onze kindjes, hè? Ja, dat horen natuurlijk allemaal wel erbij.
1: Kindjes. Nou, maar wacht even. Trisanna, als ik jou zo hoor, hebben jullie dus ook veel vaste gasten dan?
3: Ja, we hebben wel veel vaste gasten, maar we hebben ook vooral heel veel gezinnen die gewoon jaar op jaar weer terugkomen, omdat ze het heel leuk vinden. We hebben sinds vorig jaar ons eigen animatieteam. Dus de kinderen die zijn blij als ze de vaste gezichten weer zien en... de herkenningspunten er weer zijn, dus dat is heel gezellig.
1: En hebben jullie dan ook wel eens mensen van andere landen hier op de camping?
3: Ja, dit jaar hebben we veel mensen uit Denemarken en uit Zwitserland. En uiteraard onze zuiderburen en Duitsland komt zeker ook voorbij. Zeker. Aha.
0: Leuk.
1: Ik denk dat iedereen in Denemarken en in Zweden dacht, we komen naar de warmte toe. Ja, want daar is het denk ik minder warm dan hier in Nederland. Dat hebben ze ook wel een top zomer uitgezocht.
0: Dat is zo. Ja. Oké, de quiz. We gaan de quiz spelen, Marjoni. En wie wil er meedoen? Even kijken. Okay.
1: Iedereen. Oké. Spannend.
3: Okay. Ja, dat wordt lastig, hè?
1: Ja, maar dat kan wel.
3: Het is een dagelijkse zaak.
1: Ja, want we gaan gewoon een paar vragen stellen. En Trisanna is natuurlijk de jury, want het zijn open vragen. Dus dat betekent, je hebt geen keuze uit een A, B, C of D.
0: Nee, dus dan mag je antwoorden. Maar dan als je hem niet goed hebt, dan...
1: Dan
0: gaan we naar de volgende.
1: Ja, okay. Toch? Ja. Kijk, daar hebben we zo'n mooie wandelmicrofoon voor. Dus Trisanna, dan wil ik je
3: toch
1: eigenlijk...
3: ruilen.
1: Ja, toch ruilen?
3: Of
1: zeker weten. Jij mag rond. Ja, want jij zegt onze kinderen. Dus jij weet natuurlijk wie de allerslimste is.
0: Ja, dat is
1: toch?
0: Wel zo.
3: Nou, ja, allemaal tegelijk. Dat is lastig.
1: Okay. Beetje doorgestoken kaart. Maar dat maakt niet uit. Oké, iedereen thuis mag natuurlijk ook meedoen. Alleen dan mag je wel niet meteen de website nu openzetten. Ja, want dat telt niet.
0: Dan moet je gewoon even naar de radio roepen als je het antwoord weet.
1: Ja. Oké, we gaan beginnen met een makkelijke. De vraag als eerste is... in welke provincie ligt het recreatiepark?
3: Olivia.
4: Gelderland.
3: Akkoord.
1: Aha,
0: Oké. Ja, dat is helemaal goed. In het midden van het land, Marjoni.
1: Was er iemand die dat antwoord niet had? Als je er een paar heel moeilijk kijkt. Nou, dan heb je goed. Je hebt gewoon als expres gewoon de eerste uitgekozen die het wist. Oké. Gaan we naar de volgende. Kijken of deze ook zo snel beantwoord wordt. Want deze is al ietsje moeilijker. De vraag is, op welk natuurgebied ligt het recreatiepark?
0: Oeh, even kijken. Iemand die het
3: waar
0: weet?
3: Zijn we?
4: Paalberg.
3: Ja, en heel goed. Wat zit hier achter? Achter de Paalberg?
1: Het bos.
3: Het bos en de?
1: Even nadenken.
4: Draai.
3: Dus dan zijn we op de?
4: Veluwe.
1: Heel goed. Ja, kijk, je moet maar net weten dat het een officiële naam heeft.
0: Nou moet ik wel zeggen, dat het antwoord wat je gaf is natuurlijk wel... Het is wel een goed antwoord. Waar zijn we? Ja, op de Paalberg. Dus.
1: Ja, en vlakbij het bos en vlakbij de hei. Dus dat klopt ook. Oké, maar dit ging ook goed. Dan gaan we nog even ietsje moeilijker maken. Want jullie staan toevallig allemaal met je rug ernaartoe. De vraag is, hoe heet het restaurant voor het park? Oh, daar waren wel heel veel vingers.
5: La Foresta.
1: Oh.
3: En wat betekent dat in het Nederlands?
1: Oh, moeilijke vraag. Dat is een strikvraag. Dit weet
3: het
1: jij
3: bos. Het bos.
1: Oh, en wat kunnen we daar eten? Want ik bedoel, als ik het zo hoor, dan klinkt dat als een pizzeria.
3: Wat kunnen we eten in La Foresta?
4: Weet ik niet.
1: Oh.
0: Dat zo, ja.
4: Sperrips en frietjes en
0: frietjes.
4: Hamburgers en alles.
3: En iets ronds?
1: Wat?
3: En iets ronds?
1: Pizza? Ja, dat hoort er wel bij. Ik bedoel, je hebt een Italiaanse naam, dus dat moet op zijn minst. En welke pizza van iedereen die je toch... Welke pizza is dan het lekkerst?
4: Salami.
1: Oh, salami.
4: Margarita.
1: Oh.
4: Ook margarita.
1: Oh.
0: Ja, en hier, alle antwoorden zijn goed, hè?
1: Ja, dat is zo, absoluut. Ja, maar dat zouden ze leuk vinden. Want als het goed is, hebben ze namelijk in het restaurant ook de radio aangezet. Dus dan hebben ze dit nu ook even gehoord. Dat dus de pizza's margarita het beste zijn daar in het restaurant. Oké, gaan we naar de volgende vraag. Maar die weten jullie wel. Want de vraag is, hoe heet de mascotte van het park? Oh. Zo, dat waren alle vingers in één keer. Dat ging heel snel.
4: Dali.
1: En? Hoe heet die ander? Oh, maar dat was vals spelen, want jouw naam staat op het shirt.
3: Dat heeft niemand gezien.
1: Oh, ja, nee, want Bo die staat hier nog steeds. En die heeft heel groot Bo op het gele shirt staan. Zo kan ik het natuurlijk ook. Oké, even strikvraag. Hoe heten wij?
2: Ja, wat was het ook alweer?
1: Ja, nou, wij hebben onze naam niet op het shirt staan.
4: Hello
1: namelijk.
4: Kids.
1: Ja, maar dat klopt. Nou, dat klopt. Maar hoe heet die meneer achter de microfoon?
4: Arnoud.
1: En ik? We hebben onze naam niet vaak gezegd, Arnoud. Dat hadden we vaker moeten doen.
5: Majorie.
1: Bijna. Majoni. Oh. Ja, nou, ik zat in de buurt. Ja, dat klopt. Bijna dezelfde hoeveelheid letters, hè?
0: Nou, ik kan het wel eventjes laten horen hoe wij, zeg maar...
6: Het is zomer op je radio. Zomer op je radio.
7: Tot 3 uur. Arnoud en Majoni. Live vanuit recreatiepark De Paalberg in Ermelo.
0: Zo, dat was ik. Ja.
1: Ja, dan kun je het ook niet meer missen, toch?
0: Precies.
1: Oké, laatste vraag van vandaag. En ook dit is... Dan moeten jullie eerst even allemaal je ogen dicht doen.
8: Ogen dicht.
1: Ja,
3: wie zijn ogen open doet, mag niet meer meedoen.
1: Nee, want anders kunnen we spieken namelijk naar het antwoord. Dus oké, nog een keer. Allemaal je ogen dicht. Oké, en dan wil ik een vinger zien als je het goede antwoord weet. Want de vraag is, welke kleur hebben de shirts van het animatieteam?
4: Rood.
0: Ja, even specifiek. Even,
1: ja, moet wel even...
3: Welke kleur, Meli?
4: Rood.
3: En welke specifieke kleur rood? Hier staat nog een meisje.
4: Een soort van donkerrood en bruin.
3: Oh. En wie weet hoe die kleur precies heet?
1: Dat is een moeilijke vraag.
4: Bordeauxrood?
0: Ja!
1: Oh,
0: Bordeauxrood.
1: Goed hoor.
0: Nou zeg.
1: Ik vond het heel knap dat jullie het allemaal met je ogen dicht... Zijn jullie al een week hier? Ja, hoor ik. Oh ja, dan heb je al een week lang het shirt gezien. Ja, dan zou ik het wel heel gek vinden als jullie het niet meer weten, inderdaad. Dat klopt. Jullie hebben een wisseling van de shirt gehad,
3: We hebben nu onze eigen meiden. Dus we hebben nu onze eigen team. Dus sinds 2 jaar hebben we mooie Bordeaux-rode shirts.
1: Ja, ik hoorde net namelijk aan de zijkant, het was blauw.
3: Klopt. Vroeger, Rafi, was het blauw.
0: Vroeger. Hey, dit ging hartstikke goed. Ben je door je quizvragen heen?
1: Ja, ik ben er doorheen. Nou. Maar ik dacht eigenlijk... ik wil nog even 1 vraag doen. Als soort uitsmijter. Mag dat?
0: Ja, dat mag. Ja.
1: Oké. Maar dan moeten jullie allemaal in 1 keer het goede antwoord roepen, hè?
3: Allemaal tegelijk.
1: Allemaal tegelijkertijd. Wat is de leukste camping van Nederland?
0: Ja, daar zaten we op te wachten. Hey, zometeen gaan we een prijs weggeven met een springliedje. Maar eerst gaan we even een beetje meezingen. Nou, Trisanna, je hebt een microfoon toch bij je. Dus misschien wil jij even met de karaoke microfoon langs. Want iedereen kent dit liedje, dat weet ik zeker. Ja, oké.

0: Zo, dat ging hartstikke goed. Ja, ondertussen ook nog foto's maken, zoals Trisanna zei op de camping. Alles tegelijk. Hè?
1: Ja, en weet je wat nou zo leuk is? Het animatiesteam, of tenminste een stukje van het animatieteam, staat nu vlak bij onze studio op wieltjes. En de dame naast mij zei meteen, oh, dit liedje ken ik niet.
0: Wat even, ja, maar dit is een heel, heel bekend oud liedje. Dus die...
1: Jij ook niet? Ja, jongens toch.
0: Nou, kun je even een liedje aan je repertoire toevoegen?
1: Ja.
0: Dat geldt misschien ook wel voor het volgende liedje.
1: Ik wou net zeggen, gaan we er nog één aan toevoegen?
0: Ja, oké. Okay. Ja. We gaan springen en dat doen we in ruil voor een doelboek. Kijk, het is een doelboek waar wij zelf in staan. Dit is van onszelf. Kijk, we staan er ook in als getekende poppetjes. Dat ben ik bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja. Is normaal gesproken te koop in de winkel, maar nu kun je hem dus gratis winnen. Maar dan moet je dus wel goed springen. En niet alleen goed springen, maar ook goed luisteren. Want we gaan op verschillende manieren springen.
0: Stel daarvoor, want het is hartstikke heet dat je oververhit raakt. Dan moet je eventjes aan de kant gaan zitten.
2: Water in.
1: Ja, ja, inderdaad. Dan moet je even het water in.
0: Daar ga je het water
1: in. Voor iedereen thuis, pak even een voetenbadje er dan bij. Hè? Daar gaat ook.
0: We gaan even naar de dierentuin. We gaan springen met Arie de Aap. En nou, je hoort de aanwijzingen wel in het liedje, hoor.

0: Ja, hallo Kids Radio met heel veel spree hier. Het was echt een heel mooi uitzicht. Ik vind het knap hoor, met deze temperaturen.
1: Ja, maar het windje komt langzaamaan ook hier langs. Dus dat hebben ze gewoon expres gedaan. Ze zagen dat wij aan het springen waren. Ze dachten, die wind kunnen jullie wel gebruiken.
0: Ja, precies. Nou, we gaan twee doelboeken weggeven hier. Mayoni, jij bent de jury. Je mag het zeggen. Wie gaat het worden? Wie gaat het zijn?
1: Oké, nummer 1 heeft iets blauws aan. Even kijken of je iets blauws aan hebt. Ja. Het zijn er nog steeds heel veel, dat klopt. Ja, maar dit is iemand ook met een bril op. Dus iets blauws en een bril. Oh, er wordt al even gewezen. Kijk eens aan. Dat was nummer 1. Ja, ik zit met een draadje. Ik kan niet zo ver.
0: Nee. Gaan wij trouwens, hebben we helemaal niet verteld. Na de uitzending gaan we nog even door met muziek draaien. Zeg ik nog, dan gaan we nog even een kidsdisco doen. Voor zover dat kan met de hitte. Ja. En dan gaan we nog meer prijzen weggeven. Maar voor nu... Even de volgende.
1: Oké, de volgende. Doelboek nummer 2 werd ook heel goed meegedanst. En dit was door iemand in een bikini. Even kijken. Zijn er ook een hele hoop
0: bikinis? Ja, dat zijn er meer. Dat kan iedereen zijn.
1: Ja, zijn er ook een hele hoop. En dit was iemand met een bikini met meerdere kleuren.
0: Ja, wat is dat nou?
1: Ja, dat zijn er ook nog steeds meerdere. Ja. Even kijken. En er is iemand met blonde haren. Er wordt inmiddels gewezen.
0: Oh.
1: Kijk eens aan.
0: Oh, jij wint een doelboek.
2: De leukste kidszender van Nederland.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Hoi, jullie zijn echt geweldig. Groetjes, Sanne en Sylvia.

0: De leukste kidszender van Nederland. Je luistert naar Hallo Kids Radio met Arnoud en Marjoni op de vrijdagochtend. Vrijdagmiddag, ja, ik ben helemaal de war, want we zenden nu 's middags uit van 1 tot 3 vanaf de camping. Nou ja, ik moet zeggen recreatiepark.
1: En dat doen we natuurlijk normaal gesproken niet zomaar. Dat doen we nu speciaal alleen vanwege de zomervakantie. Dus, want we kregen namelijk meerdere vragen. Ondertussen had ik bijvoorbeeld al een berichtje van Bas geantwoord. Die zegt, hey, wat leuk die show. Komt die vaker op de radio? Ja, Bas, dus alleen vanwege de vakantie.
0: Dat is zo, dat is zo.
1: Ja.
0: Wat is er nou leuker dan vanaf vakantie de groetjes doen aan thuis?
1: Ja, maar nou is natuurlijk wel het ding. Iedereen die hier op de camping zit bij het recreatiepark De Paalberg, die heeft waarschijnlijk papa of mama wel meegenomen. Dus ik zat te denken, Arnoud, we kunnen natuurlijk de groetjes doen aan thuis.
0: Ja.
1: Maar we kunnen natuurlijk ook alvast even de groetjes doen aan school. Omdat sommigen maandag alweer moeten beginnen.
0: Dus je bedoelt aan de juf of aan de meester?
1: Ja, of aan je school in het algemeen. Misschien heb je gewoon de allerleukste school van heel Nederland.
0: Dat kan zou ook kunnen, ja.
1: Want nou, ik weet zeker namelijk dat bijna iedereen die hier nu op zijn handdoekje lekker zit, dat die niet naar dezelfde school gaan.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nou,
1: zullen we een rondje doen?
0: We gaan even een rondje doen.
1: Microfoon.
0: Ik ben benieuwd.
1: Wat is jouw naam en op welke school zit jij?
2: Ik heet Dan de Ruiter. En ik zit op de Echters.
1: En in welke groep zit je zometeen na de vakantie?
2: Groep 3.
1: Oeh, spannend. Lezen en schrijven. Heb je er een beetje zin in?
2: Ja.
1: Oh, gelukkig.
0: Maar je zegt lezen en schrijven, dus dat krijg je in groep 3, hè?
1: Ja, toch? Ja, dus dat doeboek, deze meneer heeft het doeboek gewonnen. Dat komt precies op tijd.
0: Nou, kijk.
1: Hartstikke goed. Ga ik door naar deze jonge dame. Wat is jouw naam?
3: Noah.
1: En Noah, in welke groep zit jij straks na de vakantie?
3: Groep 3.
1: Ook in groep 3. Kijk, zitten jullie toevallig bij elkaar op school? Oh, nee, had gekund natuurlijk. Zeg, Noah, wat is jouw school? Hoe heet die?
3: School Wot.
1: Oeh, en is dat ver rijden vanaf hier?
3: Ja.
1: Ja? Kun je niet met de fiets vanaf de camping? Nee, dat kan niet. Oh, nee, ja, dan ben je wel heel lang onderweg natuurlijk. Ga ik even door naar deze meneer. Je bent buiten het water, hè, dus je duikbril mag op zich af.
0: Nou ja, ik neem mee op vakantie en ik neem mee dus een...
1: Een duikbril.
0: Een duikbril, ja, ja,
1: ja. Zeg, wat is jouw naam?
3: Finley.
1: En Finley, in welke groep zit jij zo meteen na de vakantie?
3: 4.
1: Oh, dus jij weet al hoe je moet schrijven en lezen. Welke AVI heb je nu, Finley?
3: Weet ik niet.
1: Een hele goeie, toch? Ja, een hele goeie, vind ik ook. Zeg, en Finley, wat is de naam van jouw school?
3: Ontdekking.
1: Oh, is dat een leuke school?
3: Ja.
1: Ja, dat zit wel in de naam, de Ontdekking. Ja, goeie school, goeie school. Jonge dame, ga ik het ook even aan jou vragen. Wat is jouw naam?
4: Jenna.
1: En in welke groep zit jij zo meteen na de vakantie?
4: In nummer 1.
1: Oeh, in nummer 1. Spannend. En heb je dan al een keertje proef gedraaid?
4: Ja.
1: En hoe heet jouw juf of meester straks?
4: Weet ik niet.
1: Dat komt straks als je terugkomt van vakantie, toch? Ja, dat is ook. Als je pas proef gedraaid hebt, heb je nog niet zoveel dagen gehad. Maar heb je er wel zin in?
4: Ja.
1: Ja? En weet je ook al bijvoorbeeld waar je straks komt te zitten in de klas?
4: Nee.
1: Oeh, is allemaal spannend. Allemaal de eerste keer. Oeh, maar wel heel leuk natuurlijk na mijn zomervakantie. Ga ik even naar de meneer met een hele coole zwembroek aan met Spider-Man en de Hulk en de Iron Man. Zeg meneer, hoe heet jij?
5: JV.
1: En JV, naar welke groep ga jij na de vakantie?
5: Groep 4.
1: Oeh, dus jij kan ook al heel goed lezen en schrijven.
5: Ja.
1: Wat vind je tot nu toe het moeilijkste? Lezen of schrijven? Of misschien wel rekenen, dat kan ook nog.
5: Lezen.
1: Lezen? Ja, is dat niet iets wat je graag doet?
5: Nee.
1: Nee, maar gelukkig komen er nog heel veel groepen aan dat je het nog beter gaat leren. Zeg, welke school zit jij straks als je in groep 4 zit? Even nadenken, hoe heet de school ook weer?
5: BWA.
1: Ah, dat is de klas, toch? Of heet de school zo?
5: De school.
1: De school heet zo? Ah, ja, ik weet natuurlijk niet hoe al die scholen heten, dus ik hoor allemaal nieuwe namen. Ik ga eens even vragen naar deze meneer in de mooie blauwe zwembroek. Welke school zit jij?
6: De Helix.
1: En in welke groep zit jij straks na de vakantie?
6: Groep 8.
1: Oh, spannend. De laatste groep van het jaar. En gaan jullie dit jaar ook nog op kap?
6: Ja.
1: Is dat aan het begin of het einde van het schooljaar?
6: Volgens mij ergens aan het einde.
1: Ergens aan het einde. Een beetje een soort, hoe noem je dat ook weer? De uitsmijter van het jaar.
0: Ja, dat, zo noem je dat.
1: Ja, heb je er zin in?
6: Nee.
1: Wat? Wacht, in de zomerkant niet? Of in groep 8 in het algemeen niet?
6: Groep 8 in het algemeen niet.
1: Jij wil gewoon meteen skippen naar de middelbare school?
6: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Ja. Oh, dat was eigenlijk een grapje, maar dat is echt waar. Maar,
0: dan skip je eigenlijk, dan kun je gewoon best hier gewoon blijven op het park. En dan skip je gewoon het hele schooljaar.
1: Maar wat vind je dan zo cool aan de middelbare school?
6: Dan kan je gewoon buiten de school lopen in de pauzes.
1: Ik hoor daarachter, dat mag helemaal niet. Ja, dat hangt natuurlijk van de school af. Ik hoor hier heel hard, ja, ik mag dat wel. Maar welke klas zit jij nou dan?
7: Ik ga naar de tweede.
1: Oh, dus jij kan even vertellen hoe dat gaat op de middelbare school.
7: Ja, het is bij sommige scholen heel anders. Want wij mogen wel buiten de school. Maar sommige scholen mogen we dat weer niet.
1: Goed punt. Ja, dat snap ik. Hangt natuurlijk maar net vanaf waar die school staat. Want staat jouw school bijvoorbeeld, staat die in een grote stad of staat die in een soort klein dorpje?
7: Geven bij de haven.
1: Oh, die staat bij de haven. Ja, dat kan ook nog. Bij het water. Jullie kunnen als het ware varend naar school.
7: Kan.
1: Is wel cool. Ik bedoel, mijn middelbare school stond gewoon in een dorp. Was niet heel bijzonder. Nee. Ja. Ga ik naar de laatste. Wie wil nog even vertellen welke school? Oh, dat zijn er iets meer dan een

0: vlieger.
1: De vlieger. Mama die heeft het allemaal gefilmd. Ja, dit gaan we. Dan moet je even nog een keertje, want dan doen we het even in de film.
2: Ja.
1: En dat iedereen hoort natuurlijk op de radio, want jouw school is de?
0: Vlieger.
1: En is de?
0: Beste.
2: De beste!
1: Ja! Anders geloven ze dat straks niet, dat het op de radio is geweest, hè?
2: Die staat erop.
1: Dames, bij jullie nog even. Wat is jouw naam?
3: Mila.
1: En Mila, naar welke groep gaan we straks na de vakantie?
3: 4.
1: Groep 4. Hé, wat is over de volgende van groep 4? Zit jij toevallig bij een van die andere kids die ook naar groep 4 gaan in de klas?
3: Nee.
1: Hoe heet jouw school dan?
3: Wilhelmina.
1: Dat is een chique naam voor een school. De Wilhelmina. Aha. En als jij naar school gaat, hoe ga je dan naar school? Met de fiets, met de auto, met de step?
3: Met de step.
1: En heeft die step dan ook lampjes?
3: Nee.
1: Maar hoe doe je dat dan als het straks donker is buiten?
3: Ik ga niet in het donker naar school.
1: Jij gaat niet in het donker naar school? Dus jij gaat gewoon straks, als het januari is, dan skip jij gewoon de hele maand? Of in februari? Of begint jullie school later? Dat kan natuurlijk ook.
3: Nee.
1: Ja, of mama of papa brengt natuurlijk, dat kan ook. Hè. Er zijn momenten namelijk dat het zo donker is, nog heel vroeg, dat je allemaal lampjes aan moet hebben. Want Arnoud, als wij de ochtendshow presenteren, dan moeten we heel vaak vroeg op. En dan is het bijna het hele jaar door nog donker als wij naar buiten gaan.
2: Ja, hartstikke vroeg. Even kijken, de groetjes. Wie wil er nog op de radio?
1: Oké, nog twee. Laatste twee. Oké, meneer?
4: Ik ben 8 en ik ga naar groep 5.
1: En wat is jouw naam?
4: Xem.
1: Xem, heb jij een coole school?
4: Chameleon.
1: Maar dat is wel een leuke school, toch? Ja. Xem, hartstikke goed. De Chameleon klinkt als een sterke naam voor een school. Ga ik naar deze jonge dame. Hoe heet jouw school?
5: De Blauwe Morgenster.
1: Oh, dat is ook chic. Ja, en allemaal mooie chique namen hier voor alle scholen. En naar welke groep ga je dan straks?
5: 4.
1: Groep 4. Weet je toevallig al hoe je juf of meester heet?
5: Juf Petra en juf Fleur.
1: Oh, met z'n tweeën. Gezellig. En wie is dan, dat mag ik eigenlijk niet vragen, maar ik ga het wel doen. Wie is dan de leukste van de twee?
5: Fleur,
1: heel duidelijk. Jammer, juf Petra. Jammer. Ja, maar goed, dat heeft ze waarschijnlijk niet gehoord. Zeg, Arnoud, het is hier hartstikke gezellig. Nou, misschien dat we straks nog een hele hoop op de radio willen, maar we moeten ook nog even muziek draaien.
2: Ja, en iedereen staat hier lekker. En we hadden het net over Kinderen voor Kinderen. Ja? Die hebben we nog niet gedaan en wat dan ook. Nee. Maar ik dacht, dat liedje voor de Bailala was natuurlijk.
1: Ja, dat heb je net gezegd. De Dabadie.
2: Nee, de Zigzag.
1: Nee. Je had dit jaar de Ola Ole Ole. Daarvoor had je de Baila Baila La. Daarvoor kwam de Dabadi. En daarvoor kwam de Zigzag. Heel goed.
2: Oké, dan ben scherp. Ja, nee, precies.
1: En daarvoor kwam de Fit top 10. Weet je het nog? Ja, dat is alweer een tijdje geleden natuurlijk.
2: Nou, dan laten we die Dabadi dan gaan doen. Dat
1: lijkt me goed, want iedereen die nu naar groep 4 gaat, die kent hem nog wel. Ik vraag me af of iedereen die naar groep 4 gaat, of die de Fit top 10 nog wel kennen. Want dat is alweer bijna 5 jaar geleden, moet je nagaan.
2: Ja, help me even om dat liedje te vinden in de grote computer.
1: Ja, hoe schrijf je dat eigenlijk, hè, Dabadi? Ja, dat is moeilijk.
2: Ja, dat is een moeilijk woord. Kun je hem even erbij zoeken?
1: Ik kan me zeker even helpen.
2: Ja.
1: Even, ja, kijk, dan vul je hier het woord kinderen voor kinderen in. Ja, heel goed. En dan doe je hier, daar zo, doe je Dabadi. En dan komt, als het goed is, komt die zo naar boven. Kijk, daar is hij.
2: Oké, heel goed. Ja.
1: Ja, weet je het? Goed zo.
2: Oké, nou, gaan we er klaar voor staan? Ja, voor de Dabadi?
1: Maar natuurlijk.
2: Oké, ik moet even nadenken hoe die ook weer gaat. Maar we gaan er vanzelf achter komen.
6: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: Let's go. Ja, het is allemaal hetzelfde natuurlijk. Hè? Er zat iemand heel fanatiek mee te zingen.
1: Ja, ik dacht, ik loop er even naartoe met de microfoon. Want ik vroeg me af, weet jij wat dat betekent, Dai Dai?
2: Let's go.
1: Hey, heel goed. En wat betekent, wat komt er nou ook weer? Dai Dai, Ico? Wat betekent Ico?
2: Ico? Let's go.
0: Ja, en Dale Dale?
2: Ook let's go.
0: Ja, zie je.
1: Het is toch wel handig hè, dat Shakira ons dan allerlei verschillende talen leert. Maar, dan is de volgende vraag. Welke taal is Dai Dai?
2: Italiaans.
1: Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Het zou zomaar kunnen.
0: Oh, weet iemand hier.
1: Die komt net uit de zwembad. Die kwam aanrennen. Wat, ja. Welke taal is dat, Dai Dai?
3: Italiaans.
0: Zie, dat zou zomaar kunnen, Dai Dai.
1: Ja, maar Frans. Frans is een andere. Frans is een andere. Weet iemand wat het andere stukje is?
2: Spaans en Engels.
1: Spaans, Engels hoor ik. En wat was de laatste? Wat is Ico dan?
2: Dat is Japans.
1: Japans zit er ook in.
0: Japans. Oh, kijk aan, ja, Japans ken ik helemaal niet. Ik was me even benieuwd trouwens. Want zijn die ook Duitse gasten? Want we draaien op de camping zo vaak Duitse liedjes.
1: Nou ja, kijk, ze zijn er wel. Maar ik heb ze nog niet gezien in de buurt van de radio. Maar ik snap het wel. Want wij praten natuurlijk nu de hele tijd Nederlands.
0: Ja, dat snap ik. Nou, iedereen, ja, het is nu echt wel op qua hitte op het hoogtepunt.
1: Ja. Dus, ook qua drukte trouwens bij de zwembad. Hè. Het zwembad is hartstikke druk.
0: Kijk eens even achter je. Het ene bommetje naar het andere.
1: Kun je nog een keer zeggen wat je in de microfoon wilde vertellen?
4: Ik kan Duits en Nederlands.
1: Aha.
0: Oh, kun je...
1: En hoeveel jaar ben jij?
4: Zeven.
1: Zo hé. Jij kan al Duits en Nederlands. Maar hoezo kan jij dan Duits?
4: Omdat mijn opa en oma in Duitsland wonen.
0: Oh, wat goed.
1: Kijk eens aan.
0: Kun je bijvoorbeeld zeggen welkom op de Paalberg?
4: Weet ik niet.
1: Wat is welkom op zijn Duits ook weer? Weet je dat nog? Willkommen.
4: Willkommen.
0: Ja. Ja, nou, dat is hartstikke
1: goed. Auf.
4: Auf. De Paalberg.
0: Kijk,
1: goed hè?
0: Ja, maar de Paalberg, dat is in het Duits natuurlijk gewoon hetzelfde, hè?
1: Ja, ik zou niet weten hoe je dat moet vertalen, inderdaad. Nee. Dat klopt.
0: Hey,
1: ja.
0: Marjoni, we hebben nog een paar liedjes. En dan gaan we er even tussenuit. Want zometeen hoor je op de radio bij ons de wereld van Studio 100. Elke dag tussen 3 en 4.
1: Ja.
0: En wij gaan hier door met de Kids Disco. Het is natuurlijk hartstikke heet. Dus ga jij vast even kijken welke liedjes we het beste kunnen gaan draaien. Is dat een goed idee?
1: Ja, en goed om te weten voor iedereen. Straks, wij hebben normaal gesproken natuurlijk een uitzending van 4 tot 6. Dat hebben we elke vrijdag. En ik kreeg al berichten van luisteraars die... lekker thuis aan het luisteren zijn. Die zeiden al van, ja, maar hoe werkt dat dan precies? Nou, dat doen we vanaf een geheime locatie. Ja. We hebben zo onze lijntjes.
0: Dat is zo. Nou, ga jij even op pad voor een liedje zometeen. Gaan we even deze draaien. Disco op de camping.

0: camping.
1: Ja, op de camping. Nou ja, eigenlijk is het het recreatiepark, maar wat een gezellige plek, hè?
2: Ja, hartstikke gezellig. We staan inmiddels langzaamaan een beetje in de zon, dus het begint hier wel echt heel warm te worden. Maar ik weet zeker dat niet alleen wij een hele leuke middag hebben gehad, maar ook iedereen thuis natuurlijk die geluisterd heeft. Want die vraag hebben we wel eens gekregen hier al bij het zwembad van... Zijn jullie dan nu ook echt live? Hebben er dus nu ook echt andere mensen aan de andere kant van de radio mij gehoord? Ja, er hebben een hele hoop mensen lekker zitten luisteren.
1: Ja. Nou, zometeen dan maken wij dus even plaats voor de wereld van Studio 100 op de radio. Wij gaan even ombouwen. Uh-huh. En dan gaan we hier ter plekke gaan we echt helemaal los.
2: Ja, maar gaan we niet te lang doen, hè? Want zoals ik al zei, iedereen thuis had stress hoe het straks om 4 uur gaat. Dus jongens, geen paniek. Om 4 uur zijn we gewoon weer terug.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
7: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Hartie, Bartie.

0: oude raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, hè, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.
1: Saai.
3: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
4: Bombaloo, kiddie kiddie.
3: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
5: Joehoe!
3: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
4: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
1: Curieuze neuze mosterdpot.
2: Ik ben de kapitein, dus ik zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
0: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.
3: De Club van Samson, van Samson en Marie, is deze week de superhit. Bij Halloween.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat.

0: In mijn paddenstoel is altijd plek voor een vriend.
1: Kom, Jana, het is zover.
2: Ja, ik heb er zin in.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
2: Zijn ze hoor, DJ Arnold en DJ Mayoni.
0: Ja, vrijdagmiddag, we zijn erbij.
4: Ja, het was even een uitdaging, maar we zijn er.
2: Hallo Kids Radio.

0: Wat bedoel je daarmee, Mayoni?
1: Nou, we waren net nog op een camping en nu zitten we weer ergens anders.
0: Ja, oh, dat is, ja ook, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, want we gaan zo meteen onthullen waar we nu zitten. Dat is wel een bijzondere plek, hè?
1: Ja, ja is voor jou heel bijzonder vooral. Dat denk ik
0: ja,
1: toch?
0: Ja, precies. Ja. Ja. Nou, live vanuit, dat hoor je zo meteen, is dit Hallo Weekend. Het feestje vlak voor het weekend op de vrijdagmiddag.

0: Nou ja, het is vrijdagmiddag en normaal gesproken zijn we er in de ochtend. Maar nu in de middag. Dat is al jarenlang zo, hè, vrijdagmiddag.
1: Ja, een leuk feestje voor het weekend. En vooral natuurlijk voor iedereen die in het noorden woont. Want na het weekend gaan daar de scholen weer beginnen. Dus we moeten eigenlijk even met z'n allen extra genieten van dit weekend. En ook zo even van het warme weer.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Hey.
1: Ja.
0: Nou, we zitten op een bijzondere plek. Want wij stonden eerder vandaag nog live uit te zenden. Vanaf camping Paalberg in Ermelo.
1: Ja,
0: dat was hartstikke
1: klopt.
0: Gezellig. Tussen 1 en 3. En toen dachten we, ja, we konden daar niet blijven. Want daar hebben ze allemaal andere activiteiten. Wat gaan we dan doen? En toen hadden we bedacht om door te rijden naar mijn thuisstudio.
1: Ja, want doorrijden naar de echte studio van Hallo Kids Radio. Dat zouden we niet gaan halen. En toen kwam jij ineens met het idee, jammer, ik heb toch een thuisstudio, dus waarom gaan we daar niet zitten? Dus ja, daar zitten we nu. En ja, jij zit hier natuurlijk wel vaker, maar ik vind het toch wel een klein hokje.
0: Ja, dat is het ook, maar dat is voor het geluid heel goed. Maar
1: ja, dat is waar.
0: We zitten dus nu niet tegenover elkaar, maar naast elkaar. Dus dat is een beetje gek. Dus je moet oppassen dat je niet met je ellebogen... Oh, kijk, zie je dat? Ja. Dat is een beetje krap, dat weet ik. Maar als je nou met je elleboog op die knopjes gaat, dan gaat dat natuurlijk niet goed.
1: Nee, dus...
0: Anders... Kijk, ik zit natuurlijk thuis, maar jij zit er maar achter de knop. Zullen we anders even wisselen van plek?
1: Nou, ik ben eigenlijk gewoon ergens gaan zitten. Ik wist eigenlijk niet of dat uitmaakte.
0: Dat is goed.
1: Nee, ik ga gewoon zitten bij de plekken waar die nog vrij is. Want we hadden het van tevoren al even gezegd. Ja, hoe gaan we dit dan doen? Maar ik denk inderdaad dat het wel slimmer is, Arnold, als jij dan even de knopjes doet. Want ja, jij zit wel vaker in je thuisstudio. Het ziet er namelijk een beetje anders uit voor iedereen die nu thuis zit te luisteren. Want kijk, normaal gesproken... En er zijn wel eens al luisteraars bij ons in de studio geweest in Kaatsheuvel. Ja, normaal gesproken heb ik 1, 2, 3, 4, denk ik wel 20 knopjes voor mijn neus. Nou, die heb ik niet allemaal nodig. Dat zijn heel veel schuiven. Ik heb heel veel drukknopjes. Maar, ja, Arnold, je hebt de helft nog niet eens.
0: Nee, dat klopt. Dus het lukt, zeg maar. En we gaan het gewoon proberen. We gaan, even klik. Dan ga ik nu het eerste knopje van het liedje indrukken. Zo, klik, daar gaat hij. Ja, zie je, het lukt. Ik schrok toch eventjes, hoor. We gaan...

0: Dat was het nieuwste liedje van Stay Tuned op Hallo Kids Radio. En dan is het nu tijd voor...
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De vrijdagmiddag battle.
0: Ja, de laatste battle waarbij iedereen kan meestemmen die lekker vakantie heeft. Want komende maandag dan gaan de eerste scholen beginnen in het noorden van Nederland. Dus Arnoud, het thema van deze week is...
3: Het thema van deze week is kleding of alles wat je aan kan trekken, mode. Wat?
0: Arnoud, we zitten in de battle.
3: Ja, oh zie
0: je. Je hebt het nou over de platenkast. Nee, thema van de battle. We hebben toch ook altijd, dat maakt het wat makkelijker om te kiezen, dat we een thema hebben voor de battle. Dus nog een keer, het thema van de battle is...
3: Ja, nee, maar ik leg even uit hoe dat komt. Ik zit midden in mijn platenkast nu, hè. Want we zitten thuis. Dus,
0: ja, nou
3: dan, en jij zegt aan mij het thema. Ja, dan zit ik meteen in mijn platenkast thema. Het thema voor de battle is zomer. Vakantie.
0: Ja, vakantie eigenlijk. Hè. Vooral, we hadden afgesproken dat we allebei een liedje zouden doen wat past bij vakantie. Omdat het dus nu de laatste vrijdag is dat iedereen nog vakantie heeft in Nederland. Dus ik ben benieuwd hoe druk het gaat worden vandaag en ook in het weekend op de snelweg. Vanwege alle mensen die nog even snel naar huis moeten van de camping. Maar dat zien we dan wel weer. Dus ja, eigenlijk is het heel simpel. We hebben een battle. We hebben Arnoud en Mayoni. En één gaat winnen en de ander gaat hartstikke verliezen.
3: Ja, ja, dat is
0: heel veel meer hoef je niet uit te leggen natuurlijk.
3: Nee,
0: ja.
3: Okay. Zoals altijd beginnen we met Team Mayoni, dat ben jij dus. En dan, ja. Dan horen we jouw liedje en daarna kom ik.
0: Ja, dus let goed op, want je moet even bedenken op wie je wil gaan stemmen. Wordt het Team Arnoud of misschien wel Team Mayoni?

0: Shelley.
1: Ja, nou, dat is wel een battle. Die van mij, mijn liedje is een heel oud liedje van Cliff Richard. We are going on a summer holiday. Dus we gaan op zomervakantie.
2: Ja, en die van mij is dan weer een Nederlands liedje. Is trouwens ook alweer een paar jaar geleden, hoor, dat dit gemaakt is. Dat is namelijk het liedje van de Bellinga's, Zomervakantie.
1: Nou, mijn liedje komt uit 1963. Het zat in een film. Die ging over de zomervakantie. Dat is logisch. En jouw liedje is een stuk nieuw, hoor.
2: Ja, maar ik zit nou te bedenken, die komt ook uit een film.
1: Oh ja.
2: Ja, nou, want de Bellinga's hebben ook films gemaakt. Ja, oh,
1: we hebben eigenlijk een driedubbel thema. Dan hebben we de zomer, we hebben vakantie en film.
2: Ja. Ja, en dan per toeval eigenlijk allebei een film die over hetzelfde onderwerp gaat. Ja. Dat is dan wel weer grappig.
1: Maar goed, het maakt niet uit. Ik wil wel winnen natuurlijk, hè?
2: Ja, maar ik natuurlijk ook. Ja.
1: Oké. Ja. Okay. Ja. Nou, stemmen kan zometeen. We laten maar één keer de liedjes horen en dan mag je daarna stemmen. Via de WhatsApp-telefoon of via de mail. Hoe dat moet, dat vind je op onze website. Dan zie je twee knopjes. App met de studio en mail met de studio.
2: Mm-hmm.
1: En dan gaan we straks om, nou wat is het, om iets na 16:30 gaan wij de stemmen tellen.
2: Ja, dus ik ben heel benieuwd op wie ga je stemmen. Nog even één keertje de teams. Worden team Arnoud of team Mayoni?

0: Oké, spannend.
1: Ja, heel spannend. Je kunt stemmen vanaf nu via de WhatsApp-telefoon dus, of via de mail studio@hallokidsradio.nl.

0: Dat was vrolijke muziek van K3. En die vrolijke muziek brengt ons bij de tussenstand van de battle. Ja, ja.
1: Ja, de tussenstand wordt het liedje van de Bellinga's over het liedje van Cliff Richard. Nou ja, je kan ze natuurlijk niet vergelijken. Hè. Cliff Richard is eigenlijk Sir Cliff Richard. Een wereldster van formaat. En nou, dat is die kleine van de Bellinga's ook. Maar dan in de zin dat ze nog een beetje klein is.
0: Arno, het zijn meerdere van de Bellinga's die meedoen. Hè? Je hoort Luan zingen, hoort Farah, oftewel mama hoor je zingen. Je hoort Lucilla zingen. Dus ja, het zijn de Bellinga's. Niet de Bellinga's, de Bellinga's.
1: Ja. Ik ga me niet met jou een liedje bemoeien, sorry.
0: Nee. Oké, ik heb al wel eens eventjes geteld. We zitten dus nog in de tussenstand, dus er kan nog van alles nog wat gebeuren. Maar ik kan je alvast wel verklappen, Arnoud. Ja, het is toch wel best wel duidelijk al wie er gaat winnen, heb ik het idee. Ik sta wel flink voor, namelijk.
1: Oh, jij staat flink voor.
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, ja. Maar goed, zoals ik al zei, het is een tussenstand, dus er kan nog wat gebeuren.
1: Oké. Okay. Nou goed, wat gaan we dan doen? Nou, we gaan er nu nog niet de eindstand bekendmaken natuurlijk.
0: Nee, dat is het hele punt van de tussenstand. Dus als jij nog even stemmen wil werven, is dit je moment, hè?
1: Nou ja, stem op mij. Wacht, ik. Ja, dat kan ik nog makkelijker doen.
2: Stem op mij. Hey.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk als je nu. Maar ja, we zitten nou in jouw thuisstudio, dus dan kan je dat knopje er natuurlijk. Ik weet niet welk knopje dat is inderdaad. Wat voor mijn neus zit.
1: De trucendoos kan ik nu open gaan trekken natuurlijk. Maar,
3: dat is een beetje gek.
1: Ik wil graag weer.
0: Ja, maar goed. Dan gaan we nog even voor de zekerheid laten horen waar je op kan stemmen. Want misschien dat je pas net de radio hebt aangezet en geen idee hebt waar we het nou over hebben. Nou, de bedoeling is dat jij jouw stem uitbrengt via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail op jouw favoriete liedje of je favoriete DJ. Waar kan je op stemmen? Nou, op Team Arnoud of misschien wel Team Mayoni.

0: Nou, dat is het, hè. Je mag nog een paar minuutjes stemmen. Wordt het team Marjoni of wordt het team Arnoud? We zijn heel benieuwd. Stemmen kan via de mail of via de app.
1: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: baan.
1: Ik dacht, dit liedje laat ik nog even horen. Speciaal voor het ticketalarm. Want we hebben natuurlijk lekker de zomervakantie. We hebben iets bijzonders gedaan dit jaar. Al 4 weken lang hebben we elke dag het ticketalarm. Waarbij je leuke kaartjes kunt winnen voor een attractiepark. Maar Arnoud, ik dacht, ik zeg het alvast eventjes voor volgende week. Kijk, het is pas vrijdag. Maar ik doe het wel even voordat we naar de eindstand gaan van de battle. Volgende week heb ik er nog even een weekje aangeplakt. Want ik had eigenlijk gezegd 4 weken. Maar ik heb iets geregeld waardoor er een 5e weekje is bijgekomen.
2: Mogen we wel zeggen wat het is?
1: Nee.
2: Oh. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja,
1: Okay. Ja, maar dat komt wel. Omdat we nu natuurlijk eigenlijk nog in de Julianatoren actie zitten vandaag.
2: Ja, okay.
1: Wat ik wel kan verklappen. Is het is een park waar geen achtbaan is.
2: Nee.
1: En wel heel veel water.
2: Een waterpark.
1: Nee.
2: Nou ja.
1: Nee, dat is het niet.
2: Nou, goed. Nee. Oh, dit is een leuk raadsel. Dus het is geen, ze hebben geen grote achtbanen, maar
1: nee.
2: Wel veel water.
1: Ja. Okay. En het is een leuk park. Ja. Maar meer ga ik nog niet zeggen. Leuk. Maar dat allemaal volgende week. Hè. Dat is ja.
2: Goed zo. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, maar waar je vast en zeker ook wel benieuwd naar bent, is de eindstand van de battle. Want kijk, we hebben het nog helemaal niet gehad.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De vrijdagmiddag battle.
2: Ik zit. Nou, vind je nou niet? Ja, je zit nu naast me, maar vind je niet dat ik er helemaal in zit met mijn knopjes?
1: Ja, het gaat redelijk strak. Daar ben ik eigenlijk niet van jou gewend.
2: Ja. Moeilijk hè, om het toe te geven. Ja. Nee, snap ik. Ja, ik zit ook altijd te mopperen als jij dan de knopjes verkeerd indrukt.
1: Maar ja, wacht even.
2: Ja.
1: Ik ben niet aan het zeggen dat je het niet goed doet.
2: Nee. Maar ik heb altijd ook een grote mond. Hè. Dan zeg ik altijd, ik heb niet gegeven. En dan, doe ik het zelf en dan gaat het ook mis. Dus zo is het ook, hè, vaak.
1: Ik merk dus wel verschil met als we... want hè, we zitten dus nu samen in jouw thuisstudio. Beetje gekke situatie, maar dat is even zo gebeurd. Ik merk wel dat minder knopjes wel beter gaat voor jou dan meer.
2: Beter voor mijn overzicht. Ja. Nou, dat de spulletjes niet kwijtraken.
1: Nee,
2: en dan ben ik al heel eind.
1: Ja.
2: Goed, de uitslag, Marjoni. Je hebt geteld.
1: De uitslag van de battle. Ik heb inderdaad even alles bij elkaar opgeteld. En de winnaar is bekend.
2: Janaika, doe je mee? Tromgeroffel.
1: Ja, en ik kan verklappen. Ja, er is niet heel veel verandering in gekomen met de tussenstand. Want de winnaar van vandaag is geworden DJ Marjoni.
2: Ik dacht het al, ja.
1: Oh jee.
2: Ja, je hebt vorige week ook al gewonnen.
1: Ja, maar dat heeft denk ik af en toe toch te maken dan met de muziekkeuze die ik heb gedaan, vergeleken met wat jij hebt gedaan.
2: En toch eens wat nieuwere liedjes uitzoeken. Oké,
1: misschien wel.
2: Jij hebt gewonnen. Dan moet ik zingen aan het eind van de uitzending. Mm-hmm. Maar dan mag jij nu jouw winnende liedje aankondigen.
1: Maar natuurlijk, we gaan nog even lekker met z'n allen nog 1 keer meezingen. Nu iedereen nog zomervakantie heeft. Want
2: moet ik hem nu aanzetten? Ja, moet ik hem nu aanzetten?
1: Ik zat midden in.
2: Sorry, ja,
1: dan heb je uitgezegd, het gaat zo goed. En dan ga je gewoon zo midden. Zet in ieder geval de muziek alvast maar even uit.
2: Oké.
1: Ja, heel goed. Oké, nou doe ik hem nog 1 keer. Hè?
2: Ja,
1: maar dan niet, niet er doorheen. Hè? Okay.
2: Nee, dat zou ik niet doen. Nee.
1: Oké. Komt ie. Oké.
2: Ja, begin maar. Ja.
1: Ja? Oké. Het winnende liedje van vandaag heeft nog even 1 keer te maken met dat iedereen lekker vakantie heeft. Want we gaan met z'n allen keihard meezingen met de zomervakantie van de Bellinga's.

0: Dat is toch wel een grote zomerrit hè, van dit jaar. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. En ja, dat is het zeker, want het is warm buiten, jongens. Oh, zou ik vooral even in de schaduw gaan zitten als ik jou was. Met een ijsje erbij.
1: Het is warmer in mijn thuisstudio dan in onze echte studio, hè?
2: Moppetappen met Arne Oud. Het is de leukste mop, die is super top.
0: Nou, dat weet ik nog zo net niet hoor. Want bij onze Hallo Kids Radio Studio kan het toch ook heel warm worden af en toe. Maar dat hangt maar net vanaf hoe laat het op de dag is. In verband met de zon die op het raam schijnt.
1: Ja, dat snap ik. Je kunt wel tussendoor eventjes. Want er zijn weer twee nieuwe courgettes klaar om geplukt te worden. Een groene en een gele. Die kun je zo wel even eraf halen vast.
0: Ja, moeten we niet gaan vergeten. Maar Arnoud, dat ga ik niet nu doen. Want we zitten nu in het moppetappen gedeelte.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
0: Ja,
1: we gaan moppetappen. Nou, eens even kijken wat ik zo al heb. Ik heb een moppenboekje voor mijn neus liggen van De Zoete Zusjes. En dan is het deel 2.
0: Ja, want de stapel die normaal gesproken in de studio ligt, die is wel heel klein hier nu in jouw thuisstudio, vind ik.
1: Ja, dat is...
0: Maar goed, dat is niet erg. Het is slim dat je twee stapels hebt. Absoluut. Ik zou zeggen, ga aan de slag.
1: Ga aan de slag. Ja,
0: ja
1: nou, okay,
0: je snapt wat ik bedoel. Ja, doe maar.
1: Ik begin even met de eerste. Mama die zegt tegen Bram. Bram, heb jij onze papegaai van die lelijke woorden geleerd?
0: Oh?
1: Zegt Bram, nee hoor. Nee, dat heb ik helemaal niet gedaan. Ik heb hem juist geleerd welke woorden hij niet mag zeggen.
0: Oh! Is wel een goeie.
1: Ja, dat moet je tegen een papegaai zeggen. Hè?
0: Ja, maar goed, aan de andere kant, dat krijg je af en toe ook als mensen niet luisteren. Dat gebeurt ook. Dan ga je vooral zeggen wat je niet wil hebben voor je verjaardag en drie keer raaien wat je dan krijgt. Datgene wat je vooral niet wilde hebben.
1: Hoe herken je een oem die voor piraat speelt? Ik ga gewoon even door. Hoe herken je een oem die voor piraat speelt?
0: Omdat hij twee ooglapjes aan heeft? Of omdat hij stoppeltjes waard heeft gemaakt?
1: Ja, dit is helemaal goed. Ja.
0: Maar welk?
1: Hij heeft voor beide ogen een lapje.
0: Oh, ja. Ja, ik dacht een oen is iemand die niet zo slim is. Dus ik moest even nadenken van oké, wat zou dan heel dom zijn? Dat zou dat wel kunnen zijn, ja. Ja, ik vond wel die eerste mop beter.
1: Ja, dat is zo. Even kijken, dan heb ik hier nog eentje. Ik weet niet wat het antwoord is. Waarom durft een koe nooit een mop te vertellen?
0: Hebben we ooit een keer gehad op de radio. Oh, wat was het ook weer?
1: Ik moet zeggen, ik heb nog nooit een koe een mop zien vertellen. Maar goed, stel dat het gebeurt, waarom zou hij dat nou durven? Misschien komt het dan wel door. Dus waarom durft een koe nooit een mop te vertellen?
0: Moest even nadenken. Omdat hij bang is dat iedereen boel gaat roepen. Toch?
1: Ja, nou ben ik er klaar mee, zeg. Ja, is helemaal goed.
0: Ja, ja, nee, maar, ja, ja, maar okay. Wacht even, ik moest er wel even over nadenken. Dat is, ja.
1: Nee, goed. We gaan door naar andere moppen.
0: Ja, ik heb een hele leuke binnengekregen. Tenminste, dat is een raadsel van Mark. Want die heeft hij zelf bedacht. Luister even mee naar Mark.
3: Het is oranje en blauw. En het is nu live. Wat is het?
0: Dus het is oranje en blauw en het is nu live. Rara, wat is het?
1: Het is nu live. Nou, dat zijn wij toch?
0: Ja, ik wil het bijna niet verklappen, maar ik had het antwoord al gehoord. Dus nog even een keertje. Mark, even jouw zelfbedachte raadsel vertellen. Het is eventjes op de radio.
3: Het is oranje en blauw. Ik vind het nog vast. En het is nu live. Wat is het? Hallo, Kids Radio.
0: Ja, is toch mooi? Ja, ik vind het wel leuk bedacht. Kijk, het is weliswaar niet per se een grapje, maar ik vind hem wel leuk bedacht. Absoluut.
1: Ik vind hem hartstikke leuk, dus.
0: Ja.
1: Goed bedacht. De volgende.
0: Ja, ik wou net zeggen, we gaan nog eventjes door hoor. Wacht even. We gaan namelijk naar... We gaan naar onze grote vriendin Janaika. Want die heeft ook wel eens een hele leuke mop. Maar het zijn eigenlijk vooral raadsels. Dus dan moet ik natuurlijk wel eventjes... Oh, ik had hem klaarstaan in de Hallo Kids Radio telefoon. Nou kan ik hem niet meer vinden.
1: Ja.
0: Janaika, heb je ineens per ongeluk je foto veranderd?

0: veranderd of zo. Dat zou natuurlijk kunnen, dat weet ik niet. Even kijken.
1: Hij staat er niet meer, of wel? Nou, anders moeten we even anders pakken we een oude mop van Jim Heijken. Dat kan ook natuurlijk, hè?
0: Ja, nee, volgens mij... even kijken, nee, volgens mij heb ik hem. Even kijken. Janaika, ga maar.
2: Hoi, dit jaar is Nietje Mioni. Ik heb nog een leuk raadsel voor deze week.
0: Ja.
2: Raadsel is...
0: Jan?
2: Welk paard heeft maar één been? Ben benieuwd of jullie deze weten. Goedjes van Janaika.
0: Welk paard heeft maar één been?
1: Een puntje paard. Een hobbelpaard, nee.
0: Hoe heet die ding ook alweer? Zo'n hobbypaard. Hoe heet dat ook weer?
1: Een stokpaardje.
0: Even luisteren hoor.
1: Een stokpaardje.
0: Het zou knap zijn als wij het al ineens goed hebben, zegt Janaika.
2: En weet je niet het antwoord al? Het antwoord is, er komt die tromgroffel.
0: En?
2: Een stokpaard.
0: Ja!
2: En hadden jullie hem goed?
0: Ja! Meestal zijn ze hartstikke moeilijk van Janaika. Maar ik was toch blij dat het vandaag niet het geval was. Zeg,
1: nou, dat was een goede ronde. Als je nou nog een hele leuke mop hebt, stuur hem nu nog even in.

0: Dat waren Samson en Marie. En die hadden deze week de superhit te pakken. Maar ja, Arnoud, jij weet hoe het werkt. Volgende week moeten ze hem inleveren. Want dan is de superhit van iemand anders.
1: Ja, dan blijf je dat liedje natuurlijk gewoon horen. Maar dan hoor je niet meer, dit is de nieuwe superhit. Nee, die titel gaat dan naar iemand anders. En ja, dat wil natuurlijk niet zeggen, inderdaad, dat was meer zeg maar om even te laten horen van, kijk eens, een nieuw liedje.
0: Ja, ja, en het is dan wel zo dat we die natuurlijk in het zonnetje zetten. Dus dat is alvast goed om te weten voor iedereen. Zometeen gaan we alvast de nieuwe superhit bekendmaken voor volgende week. Het is altijd een soort, kleine sneak preview. En dat gaan we zo meteen doen. Ik kan je alvast wel een kleine tip van de sluier geven. Want Samson en Marie, die komen uit België. Deze twee artiesten die we voor volgende week hebben, die komen niet uit België.
1: Nee, die komen hartstikke uit Nederland.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Zo, deel 2 van het programma Hallo Weekend. Ja, deel 2, dat is eigenlijk natuurlijk heel gek. We hebben 2 uren van 4 tot 5 en van 5 tot 6. Maar dat is eigenlijk gewoon 1 uitzending, hè?
1: Ja. Of 1 aflevering, zo wordt het ook wel eens genoemd, ja, hè, door mensen.
0: Ja, precies, maakt allemaal niet uit. Vanuit mijn thuisstudio, dus een beetje krapper dan normaal. Ik zit achter de knopjes, dus als het misgaat, dan weet je hoe dat komt.
1: Ja, en ik zit ernaast. Maar Arnoud, ik moet eerlijk toegeven, het gaat tot nu toe wel goed. Maar ik heb het idee dat het vooral te maken heeft met dat je veel minder knopjes voor je neus hebt dan normaal gesproken in de studio.
0: Ja, daar word ik minder afgeleid, hè?
1: Ja, nou ja, er zijn nog steeds hartstikke veel dingen die bij jou flikkeren. Maar goed, dan nog, ik denk inderdaad wel dat dat wel helpt, ja. Ja.
0: Ja, af en toe komt de kat binnen. Sorry daarvoor, maar dat is nou even zoals het is. Dus,
1: dat is mijn minst favoriete onderdeel van deze uitzending tot nu toe.
0: Dus dat kwam net ook even binnen. Maar goed, we moeten het ook nog even over voetbal hebben. Hè? Want deze week werd eindelijk bekend wie de nieuwe bondscoach is.
1: Ja, en ik zei toen meteen, ik heb geen idee wie die meneer is. En waarom hebben we geen Nederlandse coach?
0: Nou ja, de Nederlandse coaches die waren even op, zeg maar. Tenminste, degene die geschikt waren. Of die waren al bij een andere club bezet. Ja, dan is het ook niet netjes om te zeggen, ik stap over. Dat doe je dan ook niet. Nee. En toen kwamen ze in Spanje uit. Nou, bij iemand die het Nederlandse voetbal heel goed kent. En die meer volgers heeft op social media dan de spelers van het Nederlands elftal.
1: Hè? Ja, maar goed, dan mooi, nog. Kijk, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Hè? Want je kan nog zoveel volgers hebben, maar als je hartstikke slecht bent in je baan, dan gaan we het EK ook niet halen, zeg maar.
0: Nee, dat is waar. Maar goed, we zeiden het van de week al. Hè. Dat is toch wel bijzonder dat dan straks zijn er van die oefenwedstrijden of wedstrijden. En dan willen allemaal fans natuurlijk een handtekening van deze Xavi hebben. Want daar hebben we het over.
1: Want hij heet ook alweer?
0: Xavi.
1: Had hij een in band?
0: Ja, officieel heet hij Xavi Hernandez. Maar ja, iedereen kent hem als Xavi.
1: Oh, oké. Ja, ik wou net zeggen. Want dit moeten we natuurlijk wel een beetje gaan leren. Kijk, Ronald Koeman, die naam die kende ik wel. Maar die Xavi, dat ga ik nog 5 keer vergeten, denk ik. Maar goed, liever dat dan dat we nu iemand hadden gekozen waarbij we met z'n allen al zeiden, ja, maar dat hadden we niet moeten doen, jongens. Waarom doe je dat nou? Dat zou hartstikke zonde zijn, natuurlijk. Dus ik ben benieuwd. Ik ga die Xavi in ieder geval heel veel succes wensen. Dat sowieso. En misschien onszelf ook wel een beetje. Want ondertussen gaan we gewoon door met het volgende uurtje. Daar hebben wij over het algemeen geen succes voor nodig, denk ik hoor. Tenminste, alhoewel jij met de knopjes misschien een klein beetje.
0: Ja, ik heb dat zeker nodig. Nou goed, doe lekker.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die leeft terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. En dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen. Ja!

0: volgens mij is het liedje wat je net hoorde van Antoon toch wel zijn grootste hit. Want je had me bij Hallo is wel op zich een bekend liedje om mee te zingen. Maar ik zit even te denken. Maar ik kan ook even niet 1, 2, 3 nog een ander liedje noemen wat hij ook gemaakt heeft. Terwijl hij heeft er heel veel gemaakt, maar ik weet het gewoon even niet meer.
1: Nee, bij Fleming weet ik dat wel. Maar bij Antoon is dat even wat... Nou, ik weet nog toen dit liedje uitkwam. Dat was toen waren wij nog niet zo lang bezig met Hallo Kids Radio. Toen dacht ik... Dat is wel leuk dat hij met zo'n liedje komt.
0: Ja, dat is waar. Hij had het bijna speciaal voor ons gemaakt, zou je denken. Maar goed, ja. Antoon, dat liedje was hartstikke leuk. Is inmiddels al een paar jaar ouder. Maar nu, we blijven toevallig nog eventjes in de top 40 muziek hangen. Want het is de hoogste tijd om de superhit van volgende week bekend te maken. Nou ja, ik heb al een tipje van de sluier gegeven. De twee artiesten die het liedje gemaakt hebben, komen uit Nederland. Het is een top 40 liedje. Moeten we er nog wat bij vertellen, Arnoud? Of,
1: nee. Ik zou hem gewoon lekker... Nee, we gaan hem gewoon laten horen.
0: Ja, oké. Dan is dit de superhit van volgende week.

0: Nou, Marjoni, we zijn eventjes van binnen naar buiten verplaatst, naar de tuin. Jij ging al meteen naar de courgettes toe.
1: Ja, jouw moestuin is wel bijzonder inderdaad wat dat betreft. Maar goed, ja, ik heb het thuis al wel eens geprobeerd bij ons in de tuin, maar het gaat nog niet helemaal. Onze tuin is ook ietsje kleiner dan die van jou.
0: Heb je gezien hoe ik het heb gedaan? Ik heb een lijntje naar beneden getrokken. Ja. Nee, een kabel naar beneden. En dat we nu dus even met de microfoons buiten staan. En we moeten iemand bellen.
1: Oh, ik dacht dat je het wilde hebben over hoe je de moestuin had ingedeeld. Ja, nee, ik wou zeggen, dat is nu niet belangrijk. Nee, want we willen inderdaad iemand gaan bellen die heeft meegedaan met het ticketalarm. De hele week hebben we dat alarm laten horen. Ja. Speciaal voor tickets voor Juliana Toren. En als het goed is, hebben wij nu iemand aan de lijn.
0: Ja, met wie spreken wij?
1: Hallo.
2: Hallo, met Sander en Joris. Lotte.
3: Zo. Maar die zit op de wc.
1: Oh, die zit op de wc. Oh, paniek. Oh, jee.
0: Oh, dat is... Dus... Nee, maar goed, we zijn nog wel even aan de lijn, hoor.
1: Ja, dus, dat is ook zo. Ja. Zeg, papa Sander, gezellig. Is het bij jullie ook zo warm?
2: Ja, het is niet normaal.
1: Het is niet normaal. Ja, nee, dat klopt. Joris, helemaal mee eens. Het is ook hartstikke warm. Zeg maar, Joris, zitten jullie dan nu binnen te luisteren of zat je lekker buiten?
3: Nee, lekker binnen.
1: Lekker binnen. Ja, binnen is het denk ik inderdaad wel beter te doen dan buiten. Zeg, Joris, jullie hebben natuurlijk meegedaan met het ticketalarm. Want we hebben deze week tickets voor Juliana Toren. Ik vroeg me even af. Joris, zijn jullie daar ooit al een keer geweest?
3: Nee.
1: Nee? Oh, dat is helemaal spannend.
3: We zijn wel een keer bij een heel leuk pretpark geweest. Ja? Hoe zo'n picknickpark.
1: Oh, dat is ook leuk. Ja, maar dat is niet dezelfde.
0: Maar dit is het park van meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin. Die presenteren elke zaterdag zondagochtend het programma om 9:30 bij ons.
1: Ja, klopt.
0: Wij zijn er laatst geweest. Het is een ontzettend leuk park in Apeldoorn.
1: Absoluut. Ja, maar Joris, jij zegt ik ben er nog nooit geweest. En jouw zusje Lotte, is die er dan ooit wel al geweest? Of ook niet?
3: Nee.
1: Ook niet. Oh, ja, dan moeten we daar misschien maar eens even wat aan gaan doen. Want Joris, is Lotte inmiddels in de buurt?
3: Even naar de wc.
0: Nou goed, maakt niet uit. Wij gaan gewoon het goede nieuws brengen. Want jullie hebben
1: gewonnen! Ja, jullie horen het ook al gelukkig. Ik hoor mama roepen, we horen het!
0: Goed zo, ja. Dus dat betekent dat jullie binnenkort met tickets naar Juliana Toren kunnen gaan.
1: Ja! Zeg, Joris, vraag ik me wel even wat af, hè? Want je zegt, ik ben al eens een keer in een attractiepark geweest. Wat kies je dan uit? Iets spannends of juist een attractie die ronddraait bijvoorbeeld? Of zeg je, nee, de attracties moeten allemaal heel langzaam gaan? Wat zou je kiezen?
3: Ik weet het nog niet.
1: Nee, nou ja, dat is eigenlijk ook wel weer een goed antwoord, hè, Joris. Want als je er nog nooit mee geweest bent, dan inderdaad zou je ook als het goed is niet moeten weten wat er allemaal is. Want het wordt één grote verrassing. Joris, wij gaan jou daar naartoe sturen met natuurlijk papa en mama en je zusje Lotte. En dan wensen wij er alvast heel veel plezier mee. Ga ik straks met papa even regelen dat hij precies weet waar de kaartjes naartoe gaan. Goed idee?
3: Ja.
1: Nou, helemaal goed. Joris, ik wens jou vandaag heel veel plezier. Tot de volgende keer op de radio. Doei!
2: Doei, dankjewel hè.
1: Alsjeblieft, doei.

0: Dat was muziek van de Koningspelen van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio.
1: Ja. Over muziek gesproken, we hadden het net over Antoon. Ik ben even gaan zoeken naar zijn hits. Nou, dat begon in 2020 met Hyperventilatie.
0: Oh, dat zegt me even niks. Ja, waarschijnlijk als ik het hoor, dan ken ik het wel hoor. Maar ik wist het even niet meer.
1: Nee, toen kwam liedje Leuk. Toen kwam Bootje met Paul Sinha. Vluchtstrook met Chris Cross Amsterdam.
0: Oh ja, daar zat hij ook in. Oh, ja. Vergeten. Oeps.
1: Hallo, had hij natuurlijk, hadden we het net over. Hotelschool, Olivia. En de liedjes daarna, die ken ik niet meer zo heel erg. Roddels en Blindelings.
0: Ja, nou ja, dat heb je af en toe. Hè. De ene artiest die blijft lang hangen in de top 40. En de ander die is zo, hoe noem je dat? Met ups en downs.
1: Met ups en downs.
0: Ja.
1: Dat is het ook met eten. De ene keer lukt het wel wat beter dan de andere keer. Tenminste, het maken ervan.
0: Ja.
1: En ik zit me net opeens te bedenken. Jij hebt normaal altijd vrijdag vriendjesdag.
0: Ja, goed punt. Ja. Maar we zitten natuurlijk nu in jouw thuisstudio. En tegen de tijd dat ik thuis ben, is het al best wel laat.
1: Die courgettes moeten nog geplukt worden. Ja, maar die kunnen we lekker. Dan gaan we daar lekker een ratatouille van maken.
0: Ja, maar dat is geen frietjesdag. Dat is vanmorgen.
1: Maar stel nou voor dat die courgette kun je ook in de vorm van frietjes snijden.
0: Ja, dat is niet hetzelfde. Jullie eten natuurlijk nooit zo vaak frietjes.
1: Nou, dat is helemaal niet waar. Weet je niks van.
0: Ik hoor jou nooit praten over dat je zegt, nou, weet je wat ik nou laatst gehad heb? Frietjes. Nee. Dat heb ik jou eigenlijk nog nooit horen vertellen. Wanneer heb jij voor het laatst frietjes op?
1: Gisteren.
0: Wat? Ja,
1: uit de oven.
0: Maar je wist dat we vandaag waarschijnlijk bij jou in de thuisstudio moesten zijn. Je weet wat ik altijd graag op vrijdag wil. Dacht, weet je wat, ik doe op donderdag frietjes. Aha.
1: Ja, ik moet even kijken of er nog wat over is.
0: Tuurlijk. Frietjes van een dag geleden. Ja,
1: nee,
0: goed idee.
1: In de vriezer natuurlijk. Hè. Ik bedoel,
0: ja.
1: En
0: ik moet gewoon in mijn eentje straks langs de McDonald's. Ja, dat is dan niet anders.
1: Nee, maar dan weet ik een goede tussenweg. Dan gaan we voor de pizza.
0: Dat vind ik nog wel oké.
1: Ik heb nog twee in de vriezer liggen. Dus dan doen we dat. Eentje is met kaas, zo'n dikke bodem.
0: Ja.
1: En die ander, dat is een pizza margarita.
0: Dat is toch ongeveer hetzelfde, of ben ik nog gek?
1: Nee, die andere is gewoon alleen kaas erop. Er zit helemaal niks anders op.
0: Wat, geen tomaatsaus?
1: Nee.
0: Hè? Kan je die kopen in de winkel? Dat wist ik niet eens.
1: Ja, dat is van een merk. Die hebben gewoon die dikke pizza's gebouwd.
0: Oh.
1: Ik dacht, dat eens een keer proberen, maar ze zijn echt wel lekker. Mm. Ja, of je echt een pizza kan noemen, weet ik niet. Maar goed, het staat erop.
0: Vind ik nog wel een idee dan, in plaats van de frietjes.
1: En dan een beetje sla erbij. Dat vind ik dan altijd wel lekker.
0: Met sla? Rucola. Doe wel op de pizza, maar niet toch gewoon normale sla?
1: Nee, niet op de pizza. Nee, gewoon erbij. Gewoon een bakje sla erbij. Dus
0: maar waarom erbij? Die hele pizza moet ook al op. Je doet de groenten er bovenop. Kijk, weet je, dan vind ik het niet erg als je de courgette er bovenop doet. En jullie hadden ook nog paprikaatjes. En ik heb in de moestuin ook nog tomaatjes zien staan. Dus volgens mij kunnen we dat prima regelen.
1: Nou, dan ga jij die pizza's beleggen. Dan maak ik even een gezond slaatje. Eet ik dat gewoon lekker ervoor.

0: koe.
1: Pizza, pannenkoek, friet met een ijsje toe.
2: Je kan geen pap meer zeggen en ook geen ba of boe.

0: Nou, ik hoop dat er lekker gesprongen is bij iedereen in de huiskamer. Want hier in de thuisstudio van DJ Arnoud was dat een beetje krapjes. Maar wel leuk natuurlijk om die muziek gewoon te draaien. Dus, Arnoud, dit is je moment. Hè? Want we zitten nu natuurlijk half in jouw plaatkast. Bijna letterlijk. Want er staan er echt gigantisch veel achter ons.
1: Ik heb echt zoveel goede muziek liggen.
0: Dus...
1: Van Elvis Presley tot de Beatles tot Michael Jackson. Wat dan? En toen dacht ik opeens... Dan ga ik gewoon een heel gek liedje draaien. Maar zet hem aan.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Je zit naast elkaar en dan moet je inderdaad wel opletten natuurlijk. Maar goed, platenkast. Maar wat bedoel je nou precies met gekke liedjes? Want het thema is kleding. Dat valt wel mee, toch?
1: Ja, maar goed, het is toch een wat lastiger thema. Ja. Kijk, namaakliedjes heb ik genoeg. Mijn hele kast staat er vol mee. Maar kleding, toen dacht ik, we gaan gewoon eens even heel gek doen. Het is een van de heetste dagen van het jaar. De pepernoten liggen al in de winkel.
0: Mm.
1: Ja, ik ken een liedje wat ik heel leuk vind. Wat eigenlijk een zomerliedje is. Maar die is... sterker nog, wacht even. Nou, ik het erover heb, over namaakliedjes.
0: Wat is er?
3: Het namaakalarm. Aangemaakt.
1: Maar wel leuk. Ja, die gaat hier dus ook op.
0: Oh.
1: Facebeat Fabio.
0: Ja?
1: Die komt straks in oktober, november komt hij weer naar Nederland toe. En die heeft een liedje gemaakt over schoenen. Dat is toch eigenlijk best wel grappig om dat op zo'n hete dag te doen. 35 graden buiten. En dan doen we dat liedje Zwaai met je schoentje.
0: Ja, eigenlijk is het inderdaad een beetje gek om nu Sinterklaasmuziek te draaien. Maar voor deze ene keer zie ik het door de vingers. Maar...
1: Kijk eens hier. In mijn platenkast.
0: Ja, maar nou snap ik het niet helemaal. Want je zei namaakliedje. Maar hoezo dan?
1: Nou, het is een nagemaakt liedje van... Want eigenlijk is het El Chamo La Culpa. Hoe heet dat nou ook weer? Jij weet
0: het beter. Dat liedje van Louis Fonsi. El Chamo La Culpa.
1: Oh, kijk, jij kan dat even veel beter dan ik. Dat liedje bedoel ik. Maar dan is het dus voor Nederlands eigenlijk... Door een Spaanspiet.
0: Ja, maar wacht even. Volgens mij had Louis Fonsi het helemaal niet over schoenen. Dus ik denk dat Facebeat Fabio het gewoon een beetje veranderd heeft. Maar goed, dat is niet erg. Ik bedoel, het mag in de platenkast.
1: Oh, ik dacht eerst nog, dan kunnen we misschien die Louis Fonsi daar. Maar dat kan dus helemaal niet. Nou, dan doen we gewoon Facebeat Fabio. Kan ons het schelen? Dat is toch leuk?
4: Hey.

0: Dat was muziek van Alex Warren. Ja, en het leuke is, ja, 2 jaar geleden wist je nog niet wie het was. En inmiddels kent iedereen hem. Knap, hè, hoe dat gaat met de tijd.
1: Ja, iedereen zingt zijn liedjes mee.

0: tijd.
1: Ja, het is inmiddels bijna 6 uur, dus dat betekent dat we langzaam richting de keukentafel gaan. Arnoud, die pizza, die moet je natuurlijk wel nog even uit de vriezer halen. Oh, hè? Want anders zijn we nog een half uur aan het wachten voordat we überhaupt kunnen gaan eten.
2: Nou, kijk, het is even lastig. We moeten in een bepaalde volgorde eten. Want die ene pizza met die dikke bodem, die moet je... Ja, dat is heel gek, maar dat had ik eerst ook niet in de gaten. Daarbij hoef je de oven niet voor te verwarmen, laat ik het zo zeggen. Dus duw je koud erin.
1: Ja.
2: En dan zet je de oven op 180 graden.
1: Ja.
2: En dan wordt hij goed. Dus hij moet niet heet erin. Dus dat betekent dat we ook in die volgorde de pizza's moeten gaan klaarmaken.
1: Ja, maar wacht even. Ik dacht 1 pizza voor jou, 1 pizza voor mij. Maar dat kan dus helemaal niet.
2: Nou ja, dat kan wel. Maar we kunnen ook delen natuurlijk. Dat we de eerste pizza dan allebei de helft doen. En dan van die andere ook de helft.
1: Ja, want anders moet de een wel heel lang wachten op de ander. Ja, goed punt.
2: En die tweede, maar die moet dan in de voorverwarmde oven. Dus dat is de goede volgorde.
1: Kijk, we zijn bij jou thuis in de thuisstudio. Dus dan ga ik me ook niet bemoeien met de keuken. Want jij weet toch beter hoe dat werkt dan dat ik dat weet.
2: Ik zit er toch even te twijfelen of we die pizza's niet eergisteren al hebben opgegeten.
1: Ah, nee, maar echt. Oh, als dat is, jongen, dan ga ik wel naar McDonald's.
2: die zit hier wel in de buurt. Ik moet even checken. Maar goed, het komt goed. Marjoni, je krijgt eten.
1: Ja, dat is fijn. Ja.
2: Ja, okay.
1: Ik stuur het bolletje desnoods wel naar de radio toe. Ja. Nou goed.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: We gaan afsluiten. Morgen op de radio Dirk Schelen om 9 uur. Om half 10 daarna live vanuit Julianentoren. Meneer Kaasgaaf en mevrouw Suikerspin. Nu al zin in. En dat doen ze ook op zondag. Hè? Dirk en Julianentoren.
1: Ja, allebei.
2: Dus tussen 9 en 10. Eigenlijk in het peuteruurtje. En dan gaan we je een fijn weekend wensen. En dan moet ik zingen, hè?
1: Ja, en wel goed om even erbij te vertellen natuurlijk. Vanaf maandag gaan de eerste scholen beginnen. Is er dan een ochtendshow? Maar natuurlijk is er dan een ochtendshow.
2: Ja, zeker.
1: Ja, naar schoolalarm halen we dan weer uit de kast. Hè? Even alle stof eraf halen en zo, want dat is wel...
3: Ik kan nu alvast gaan aftellen. 199.
1: Dat is wel heel
3: 98.
1: Vroeg. Ja, maar
2: is dat te vroeg?
1: Er zit nog een weekend tussen.
2: Ja, dat is waar. Goed, we gaan afsluiten, Marjoni.
1: Lijkt me een heel goed idee. Als jij nou even...
2: Het knopje. Ja. Zo.
1: Zat je er nou doorheen?
2: Net op tijd had ik hem, hè.
1: Maar kan je dat wel meezingen en schuiven tegelijkertijd? Je moet ook je volume regelen natuurlijk zometeen, hè?
2: Paniek. Ja, zie je, ik heb heel paniek. Ja, goed. Oké, ik ga het proberen. Let op, daar gaat hij.

0: Wat goed, hey, yeah. Zo.
1: Ik moet wel eerlijk toegeven dat als je de... Als je niet achter de knopje zit, dan zit je wel beter in de maat. Want je was nu wel heel erg daarnaast iedere keer.
0: Ik was me vooral op de geluidjes aan het concentreren. Ja, dat moet dan niet doen, hè?
1: Is eigenlijk inderdaad niet de bedoeling. Nou goed, volgende week een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja.
0: Gewoon weer vanuit de studio. Fijn weekend!

0: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Efteling Theater presenteren de Weerman Juan en Sian.
1: Ik ben de Weerman van.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ah, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb al wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er dan eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller en vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind, ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. En wij blijven voor altijd samen.
1: Oh, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
6: Oma, is zij nu ook een engeltje?
7: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Het ganzenhoedstertje. In een prachtig wit kasteel met dieprode daken en vier ronde torens woonden een koningin en haar dochter. De koningin had magische krachten.
1: Mijn lieve dochter, omdat je binnenkort op reis gaat naar je toekomstige man, wil ik je een mooi cadeau meegeven. Ik geef je dit paard. Hij heet Falada en hij kan praten.
0: De koningin gaf haar ook nog een wit satijnen zakdoekje mee met erop drie druppels bloed uit haar eigen vinger.
1: Draag dit altijd bij je, mijn kind. De drie druppels bloed zijn betoverd en zullen je beschermen. En zolang je dit zakdoekje bij je draagt, zal iedereen weten dat jij een prinses bent. En zullen ze je geen kwaad doen.
2: Dank u wel, moeder. Voor alles. Ik zal u zo missen.
1: Ik jou ook. Voor ik het vergeet. Dit is Cato, je dienstmeisje. Ze reist met je mee om je gezelschap te houden.
0: Het was een prachtige dag en de zon scheen fel. De prinses kreeg het er warm van.
2: Oh, wat een hitte. Cato, zou je wat water voor me willen halen uit de beek?
3: Ga het lekker zelf halen, ik ben je dienstmeisje niet.
2: Maar dat ben je wel. Zou je me dan misschien mijn gouden beker aan willen geven?
3: Schat maar op met je handen. Als jij niet vuil maakt, dan hoef ik hem ook niet af te wassen.
0: De prinses liep naar de beek en dronk van het koele water.
2: Waarom doet ze zo gemeen? Ik ben toch aardig tegen haar?
0: Het zakdoekje met de drie druppels bloed riep haar toe.
4: Die dienstmeid gaat tot aan de grens. Dit was niet jouw moeders wens.
0: Enkele uren later...
2: Oh, ik heb alweer dorst. Zou je niet toch voor mij...
3: Nee, ik heb toch gezegd dat je het zelf moet halen.
2: En dan wil je zeker ook niet mijn gouden drinkbeker aangeven.
3: Ik ga het niet weer zeggen, hoor. Ik heb geen zin om af te wassen, ja?
0: De prinses haalde haar schouders op en boog zich voorover om water te drinken. Maar wat zij niet zag, maar Cato wel, was dat ze daarbij haar zakdoekje verloor. Toen de prinses genoeg had gedronken en weer op Falada wilde gaan zitten, hield de dienstmeid haar tegen.
3: Nee, ik dacht het niet. Jij hebt al de hele tijd op Falada gereden. En ik heb een beurse kont van het gammele paard van mij. Dus we ruilen.
2: Maar waarom?
3: Omdat ik dat zeg, stomwicht. Je hebt niet eens in de gaten gehad dat je zakdoekje bent verloren. Dus die kan je nu niet meer beschermen. Oh ja, en nu we toch bezig zijn, zou jij je jurk willen uittrekken, dan ruilen we die meteen ook even. En zweer dat je het hier nooit met iemand over hebt.
2: Ik zweer het.
3: Mooi zo. Moet je zien, zeg. Deze jurk staat mij toch veel beter dan jou?
0: De prinses was verdrietig om wat er was gebeurd, maar ze kon niets anders doen dan samen verder rijden.

0: Na een paar dagen kwamen ze bij het kasteel van de koning aan. De prins stond al te wachten op de binnenplaats en begroette de dienstmeid, waarvan hij dacht dat het de prinses was, met een handkus.
1: Welkom, mijn geliefde. Heb je een goede reis gehad?
2: Ja, het was bloedje heet, maar verder verliep de reis prima.
0: De koning keek nogal bedenkelijk bij het horen van haar taalgebruik. Maar hij wendde zich al snel tot de echte prinses, die bij de poort was blijven staan met de twee paarden.
3: En wie ben jij?
2: Oh, dat is niemand. Mijn moeder heeft hem meegestuurd als gezelschap, maar ze wilde nog geen water voor me pakken uit de beek. Misschien heeft u wel werk voor haar in de keuken of zo. Niet te moeilijk natuurlijk, want dat kent ze niet hoor.
3: Wacht even. Misschien kan ze Koert helpen met het hoeden van mijn ganzen. Wat heeft u trouwens een prachtig paard.
2: Ja, het is een prachtbeestje, hè? Dat is waar. Maar onbetrouwbaar, hè? Kunt u de paardenslager laten komen om te laten slachten?
3: Maar natuurlijk, als je dat echt wilt.
2: Ja, tuurlijk wil ik dat, anders zeg ik dat toch niet.
0: Falada moest geslacht worden, omdat Cato bang was dat hij haar zou verraden. Hij kon tenslotte praten. De echte prinses was ontroostbaar. Snel liep ze naar de paardenslager.
4: Slager, ik geef u dit goudstuk als u mij belooft om het hoofd van dit paard boven het poortje naar de weide te hangen.
5: Ik vind het wel een beetje een vreemde vraag, mevrouwtje, maar voor een goudstuk wil ik dat wel doen.
0: De volgende ochtend ging de prinses samen met Koert de ganzen hoeden. Toen ze onder de poort doorliepen, bleef de prinses even staan en keek naar haar oude vriend.
4: Ach, Falada, goede vriend, dit heb jij toch niet verdiend?
6: Ach, prinses van koninklijk bloed, die nu dagelijks de ganzen hoedt.
0: Koert vond dat natuurlijk erg vreemd, een pratend paard, maar zei er verder niets van. Aangekomen op de weide ging de prinses op een steen zitten om haar haar te kammen.
7: Wow, wat een mooie haren heb je. Ze lijken wel van goud. Oh, mag ik er eentje?
4: Nee, dat doet hartstikke pijn.
0: Maar Koert liet zich niet kisten en probeerde er toch eentje uit haar hoofd te trekken.
4: Nee, hou op.
0: De prinses dook weg en riep.
4: Lieve wind, mijn goede vriend, help mij toch en plaag dit kind. Blaas zijn hoed ver over de weide, die mij van mijn prins doet scheiden.
0: En inderdaad blies de wind de hoed van Koert weg en moest hij erachteraan rennen. De volgende morgen herhaalde zich hetzelfde ritueel. En weer stak de wind op en nam de hoed van Koert mee. Dit was zo'n grappig gezicht dat de prinses in een deuk lag van het lachen. Maar Koert vond het helemaal niet grappig en besloot om diezelfde avond nog naar de koning te gaan.
7: Koning, het spijt me, maar ik wil niet meer met dat rare meisje de ganzen hoeden.
3: Wat bedoel je, mijn jongen? Waarom niet?
7: Omdat ze gek is. 'S Morgens lopen we onder het poortje door waar dat paard.
0: Koert vertelde het hele verhaal aan de koning.
7: En dan kan ik weer achter mijn hoed aanhollen.
3: Ja, dat is op zijn minst merkwaardig, ja. En ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Ga morgen maar gewoon met haar de ganzen hoeden.

0: De volgende ochtend ging Koert inderdaad weer samen met de prinses en de ganzen de weide op. Alleen werden ze nu gevolgd door de koning, die zelf met eigen ogen zag wat Koert hem verteld had.
1: Dit is wel heel curieus. Zou ze echt een prinses zijn? Want als dat zo is...
0: Die middag, toen Koert en de prinses terugkeerden van hun werk, werd ze aangesproken door een van de hofdames.
2: De koning vraagt of je bij hem langs wilt gaan.
3: Oh, ja, natuurlijk.
0: Snel liep ze naar de troonzaal, waar de koning net zijn middagdutje aan het doen was.
3: Sire, wakker worden. Sire.
1: Wat? Daar ben je. Oh, goed, ik heb gehoord dat je tegen een paardenhoofd praat en dat je Koert plaagt. Kun je mij vertellen wat er precies aan de hand is?
3: Nee, sire. Ik heb gezworen nooit tegen iemand iets te vertellen. En het woord van een prinses is van goud.
1: Dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar als je het niet tegen iemand mag vertellen... misschien mag je het dan wel tegen iets vertellen.
3: Oh, daar is nooit iets over gezegd. Dus ik denk dat dat wel mag.
1: Weet je wat? Vertel het maar gewoon tegen de kachel. Dat lucht vast op.
0: De prinses vond het een fantastisch idee. Dus liep ze direct door naar de kachel in de keuken, ging op haar knieën zitten en sloeg haar handen voor haar ogen. Daardoor zag ze niet dat de koning stiekem binnenkwam en zich verstopte achter de kachel.
3: Nou, kachel, ik ben zo blij dat ik het eindelijk aan iets kan vertellen. Luister, voordat ik van huis...
0: De koning luisterde aandachtig.
3: Afgenomen. Ze deed zich voor als mij en ik werd het dienstmeisje. Ik moest zweren dat ik niemand iets zou zeggen. En nu zal zij trouwen met de prins, waar ik heel veel van hou. En mag ik ganzen blijven hoeden voor de rest van mijn leven?
1: Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: De koning klapte in zijn handen.
1: Hofdame, koop de mooiste jurk die er te vinden is voor dit meisje. Zij eet vanavond met ons mee.
0: En zo gebeurde het dat de prinses die avond aan tafel zat met de koning, de prins en Cato. Die de prinses niet herkende omdat ze verblind werd door de mooie jurk die ze droeg.

0: En de prins, die werd verblind door de prinses zelf.
1: Zo, voordat we beginnen aan het voorgerecht, zal ik jullie een verhaal vertellen. Er was eens een meisje dat zo gemeen was en zo oneerlijk dat ze loog tegen iedereen. Maar dat was nog lang niet het ergste. Nee, ze loog ook tegen de prins van haar dromen.
0: De koning keek naar de dienstmeid die zich nog altijd uitgaf voor prinses.
1: Wat zou jij met zo'n meisje doen?
2: Ik zou haar opsluiten in een grote houten ton. En die ton moet dan worden getrokken door twee witte paarden over een weg met grote keien. Zodat ze bont en blauw is als ze er weer uitkomt. En daarna moet ze zo ver mogelijk worden verbannen. Ja, naar de zuidelijke bossen bij die enge reuzen.
1: Goed, zoals jij zegt, zal het gebeuren. Want jij bent namelijk het meisje dat mijn zoon heeft bedrogen.
0: Cato werd eerst rood, toen blauw en toen wit. Waarna ze flauw viel. De prins wist niet hoe die het had.
3: Lieve prinses, nu zie ik het pas dat je de ganzenhoedster bent waar ik al die tijd stiekem verliefd op was. Wil je met me trouwen?
4: Natuurlijk, niets liever dan dat.
0: De koning liet de klokken luiden, zodat het hele land wist dat er een bruiloft op komst was. En Cato werd, zoals ze zelf had gezegd, in een ton gestopt en verbannen naar de zuidelijke bossen.

0: opschiet, hè? Nou, opschiet, jongens. Wacht op mij.
1: De leukste kidszender van Nederland.

Hallo, luister allemaal naar Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne. Hey.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Samson van Samson en Marie is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
1: Kan jij een geheim bewaren? Kan je zwijgen als het moet?
2: Dan zal ik...

0: Hallo,
1: wij zijn
2: Leonie
3: en Marit.
4: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Wij vinden Kidsradio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jette Hopje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

Ricky. Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
4: De Dirk Schelen Show!
3: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Ik ben Ivano en ik luister altijd naar de Kids Radio. Super gezellig!
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Met een krul.
4: Jij hebt anders ook je grotten.
3: Jij kunt knorren en

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!